0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Clara, live.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online bestellen.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 geval op de 3 krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. In Alken in Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel dinsdag. Bij die brand lieten in totaal 6 mensen het leven. 4 van hen werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog altijd in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Bij het gebouw van het bedrijf waar de 4 slachtoffers werkten, zijn bloemen neergelegd. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval op Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen en een 3de vermist is geraakt. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen. En bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 11 mensen gedood. Dat meldde de Palestijnse overheid. Onder de slachtoffers is een gezin van 5 dat omkwam toen een huis in Gazastad geraakt werd. Het Israëlische leger zegt dat het Hamas-terroristen viseerde. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn in Gaza al meer dan 1100 mensen gedood. Beide partijen beschuldigen elkaar er voortdurend van dat ze het bestand schenden. In Miami in de VS zijn de Britse broers Tate opgepakt. Het Britse gerecht wil de conservatieve influencers vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten. Onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Sport op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3de plaats gewonnen na een heuse doelpuntenkermis. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust stond het al 0-4 voor Engeland. Na de rust leek Frankrijk nog even terug te komen, maar Engeland bleef overeind met als uitblinker Saka, die 3 keer scoorde. Kylian Mbappé maakte er 2 voor Frankrijk en is zo voorlopig topschutter aller tijden op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi. Hij krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen. Daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
2: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè?
3: Weet je wat ook

7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding. De belangrijkste oorzaak van schade

0: Schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om de lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt. Die moeten oudere en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen. Het is de bedoeling om mensen langer thuis te laten wonen, zegt minister van Welzijn Genee.
1: Daar wordt samengewerkt met een huisarts, met de thuiszorg, met vrijwilligers, met lokale besturen. En de bedoeling is dat mensen langer kunnen thuis blijven wonen en dat de huizen van de buurt preventief werken, zorgnoden sneller detecteren en ook gewoon een plek bieden aan mensen die soms ouder worden, alleenstaand zijn, maar toch heel graag in hun buurt willen blijven wonen.
0: Het is vandaag de laatste dag om je personenbelasting via Tax on Web in te dienen. Nog tot middernacht heb je de tijd. De deadline is met 4 dagen verschoven, van 15 juli naar vandaag, na technische problemen. Zelfstandigen en mensen met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 16 oktober de tijd om hun aangifte in te dienen. Op papier moesten ze al op 30 juni binnen zijn. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd en vanaf morgen wordt de president tijdelijk vervangen door de voorzitter van het parlement. Die is van de partij van de nieuwe premier Péter Madjar. Madjar eiste al vanaf zijn aantreden dat de president moest opstappen omdat hij alleen de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. Eerst weigerde de premier de president dat, maar hij zal nu dus toch vertrekken. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse gerecht wil de twee, die berucht zijn door hun vrouwonvriendelijke uitspraken, vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt voor hen nu een uitleveringsverzoek. En op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3e plaats gewonnen na een doelpuntenfestijn. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust was het al 0-4 voor Engeland. In de tweede helft leek Frankrijk nog terug te komen, maar Engeland scoorde nog 2 keer. Kylian Mbappé maakte 2 goals en is voorlopig WK-topschutter aller tijden. In totaal scoorde hij 1 keer meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond nog de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking. Dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
3: Goedemorgen en heel fijn dat u er al bij bent. We beginnen onze zondag met de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. En hoewel we de neiging hebben om ons hier de Noorse fjorden bij voor te stellen, is Peer Gynt op dit moment in het verhaal en in deze muziek in de Sahara in Marokko.

Ja, Peer Gynt is net op tijd kunnen wegvluchten van de trollen en van de bergkoning. En uiteindelijk belandt hij in de Sahara in Afrika, waar hij ook heel wat mensen belicht en bedriegt. En uiteindelijk zal hij sterven in de armen van de vrouw die hem altijd trouw is gebleven en die hem echt kent, in de armen van Solveig. Dit was de morgenstemming uit de eerste Peer Gynt-suite van dus Edvard Grieg. Het is toneelmuziek op een werk van Henrik Ibsen. Later maakte Grieg van die theatermuziek nog twee suites voor in de concertzaal. Hier met het Oslo Philharmonic ook eens wat te horen in die eerste suite en dirigent Esa-Pekka Salonen. Tijd voor een beetje mandoline.

Giovanni Paisiello, een naam waar Gioachino Rossini denk ik toch een beetje jeuk van kreeg. Want Paisiello was de man die heel veel succes boekte met zijn opera Il Barbiere di Siviglia. Niet veel later zou Rossini daar ook een versie van maken, waardoor er twee kampen ontstonden. Het Paisiello-kamp en het Rossini-kamp voor die opera. En Paisiello die gebruikte ook de mandoline in zijn versie van Il Barbiere di Siviglia. En hij schreef ook een paar mandoline-concerto's, zoals hier te horen op het album Vienna Mandolin Stories, waar mandolinespeler Alon Sariel ons laat horen hoe belangrijk die mandoline eigenlijk was in Wenen. Ook bij Mozart en Beethoven. Mozart bijvoorbeeld gebruikte de mandoline in zijn opera Don Giovanni. Dit was het eerste deel uit dat mandolineconcerto van Paisiello, samen dus met de Kölner Academie, een orkest op historische instrumenten, dirigent Michael Alexander Willens en dus mandolinespeler Alon Sariel.

De stem van de Keniaanse zanger Ayub Ogada in dit lied Kodbiro is ook te horen op de soundtrack van de film The Constant Gardener, een film uit 2005 met Ralph Fiennes in de hoofdrol. Een film die zich afspeelt niet toevallig in Kenia. Van Kenia naar Algerije, het buurland van Marokko en Tunesië in Noord-Afrika. Het land waar Camille Saint-Saëns zijn laatste adem uitblies. Want Saint-Saëns stierf in Algerije op 16 december in het jaar 1921 op zijn 86. En Saint-Saëns had een grote liefde voor Algerije. Hij ging er voor de eerste keer naartoe als late dertiger. En doorheen zijn leven zou hij er op tijd en stond ook naar terugkeren. En uit liefde voor het land schreef hij deze Algerijnse suite. In het eerste deel neemt Saint-Saëns ons mee naar de hoofdstad Algiers.

Het Swiss Italian Orchestra met dirigent Francis Travis in de Algerijnse suite van Camille Saint-Saëns. Dit vierdelig orkestwerk over Algerije ging in première in Parijs in 1880. En het was een heel groot succes. Saint-Saëns droeg trouwens het werk op aan een oogarts die hij had leren kennen in Algerije en die hij daar op tijd en stond tegenkwam. En naast oogarts had die man nog andere talenten, want hij maakte op tijd en stond arrangementen en bewerkingen van Saint-Saëns zijn muziek onder een pseudoniem. En die bewerkingen werden ook officieel gepubliceerd door uitgevers. Gitarist Jean Chibé brengt ons naar 19:30 met deze Peace Peace. Een beetje vredige muziek tot 19:30 met dit werk van Bill Evans.

0: is 19:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Elk jaar betaalt de Vlaamse overheid gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben geleden aan hun voertuig door de slechte staat van de wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding. De president van Hongarije heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd. De nieuwe premier, Magyar, eist al vanaf zijn aantreden het ontslag van de president, omdat die alleen de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. En op het WK voetbal is Engeland op de 3e plaats geëindigd na een 4-6 overwinning tegen Frankrijk. Saké scoorde 3 keer voor Engeland. Kylian Mbappé maakte 2 goals voor Frankrijk en is voorlopig WK-topschutter aller tijden. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat druppels. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking. Dinsdag wordt het weer wat warmer, tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Sander de Keren.

Er bestaan veel versies en opnames van dit adagio van Albinoni. Onder andere een heel trage, dramatische met Herbert von Karajan. Maar een van mijn lievelings is toch die met het Kölner Kammerorchester en dirigent Helmut Müller-Brühl. Vooral ook omdat het orgeltje daar zo fris klinkt, vind ik, en heel leuk afwisselt tussen een lange en een korte aanslag. Nu gaan we tempo een beetje opdrijven. Van adagio gaan we naar een iets sneller tempo, een staptempo, andare in het Italiaans. Dus een rustig staptempo dat zijn gangetje gaat, is andante. Zoals dit andante uit het tweede pianoconcerto van Louis Ferdinand Hérold.

Louis Ferdinand Hérold. Als student kreeg hij in Parijs vioollessen van Rodolphe Kreutzer, de man voor wie Beethoven de Kreutzer-sonate schreef. Maar Hérold heeft toch vooral zijn stempel gedrukt op de pianomuziek, want hij was de eerste Franse componist die concerto's schreef voor het toen nieuwe instrument, voor de pianoforte. In 1813 schreef hij 4 pianoconcerto's, onder andere dit tweede, hier te horen met Jean-Frédéric Neuburgers aan de piano en Sinfonia Varsovia, het orkest onder leiding van Hervé Niquet. Dit was het tweede deel van dat tweede pianoconcerto van Louis Ferdinand Hérold, gespeeld op staptempo, want het was een andante. En nu we toch bezig zijn, gaan we nog iets sneller op deze zondagochtend van matig langzaam, een andante, naar snel, maar dan ook weer niet te snel. Allegro ma non troppo. Een goede indicatie van Beethoven om deze finale te spelen van zijn 5e sonate voor viool en piano. Oh.

Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen?

Inderdaad, het klonk misschien bekend in de oren. Het Nimrod-thema uit de Enigma-variaties van Edward Elgar, maar dan in een gezongen versie, Lux Aeterna, door de stemmen van Voces Eight. En daarvoor hoorden we de Frühlingssonate van Beethoven, de vijfde sonate voor viool en piano, met pianist Julien Libert en Lorenzo Gatto op viool. Dit is nog even Theo Ult op accordeon met Astor Piazzolla. En zo wordt het 8:00.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Jeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Morgen om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Van Boksel. Er zijn elk jaar honderden schadeclaims voor auto's die beschadigd raken op slechte wegen in Vlaanderen. In Hongarije maakt de president zijn eigen ontslag nu toch mogelijk. En in Engeland pakt de derde plaats op het WK voetbal na een doelpuntenfestival. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan auto's zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt.

0: die moeten oudere en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen. Minister van Welzijn Caroline Genee.
1: We willen echt dat in heel Vlaanderen die huizen van de buurt een plek krijgen en dat ze het geïntegreerde knooppunt worden van nabije zorg met die aandacht voor die preventie, die vroegdetectie van zorgnoden, het actief opzoeken van mensen. Dat is allemaal heel belangrijk dat dat snel gebeurt als mensen een dagje ouder worden en het maakt dan niet uit waar je woont, je moet terecht kunnen in zo'n huis van de buurt.
0: Het is vandaag de laatste dag om je personenbelasting in te dienen via Tax on Web. Nog tot middernacht heb je daarvoor de tijd. De deadline is met 4 dagen opgeschoven tot vandaag nadat er technische problemen waren. Zelfstandigen en mensen met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 16 oktober de tijd. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd. Pauline Lambert, dat is een belangrijke overwinning voor de nieuwe premier Madjar.
2: Jawel, want hij is er dus in geslaagd om de president uit zijn functie te verwijderen. Die had dat lang geweigerd om zelf op te stappen. Madjar eist dat al sinds hij verkozen is, want hij zegt dat de president zijn taak niet heeft uitgevoerd onder de vorige premier Orbán, omdat hij geen weerstand bood. De president zegt dat Madjar de rechtsstaat en de democratie in gevaar brengt door hem op deze manier met een grondwetsamendement weg te werken. Maar Madjar zegt dat hij bij de verkiezingen het mandaat heeft gekregen om Orbán getrouwen in hoge functies, zoals de president, te verwijderen. En hij heeft ook de macht om dat te doen, want zijn partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Oud-premier Orbán spreekt van tirannie en zegt dat Madjar zijn macht misbruikt. En ook mensenrechtenorganisaties zijn eigenlijk wel kritisch over dit grondwetsamendement. Vanaf morgen zal wel de parlementsvoorzitter van de partij van Madjar ook de functie van de president vervullen. En het parlement heeft nu 30 dagen om een nieuwe president aan te duiden.
0: Dankjewel, Paulien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen en een 3de vermist is geraakt. De Iraanse leider Khamenei dreigt nu opnieuw met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. In Miami in de VS zijn de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer opgepakt. De 2 zijn berucht door de vrouwenhaat die ze verspreiden op sociale media. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek van de Britten. En in het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Vorige week is het uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië. Christine Bonheuren.
3: Et voilà.
4: Et voilà. Het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur,
5: Pégard,
4: is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
6: Het is onze verantwoordelijkheid, deze generatie's verantwoordelijkheid, om te doen wat previous generations have done, which is look after this tapestry.
4: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
0: En op het WK voetbal heeft Engeland de wedstrijd voor de 3de plaats gewonnen van Frankrijk. Er vielen maar liefst 10 doelpunten. Jonathan met de penningen.
7: Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit, een tegendeel. Het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
0: Kylian Mbappé is voorlopig ook WK-topschutter aller tijden met 22 doelpunten, 1 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond met Argentinië nog de finale tegen Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt. Hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen. Daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de schadeclaims die wegen en verkeer krijgt van mensen die hun auto beschadigd zien door de slechte staat van Vlaamse wegen. Elk jaar zo'n 600 schadeclaims en gemiddeld betaalt de Vlaamse overheid bijna €500.000 per jaar aan schadevergoedingen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Goedemorgen. Als u nog een beetje slaperig bent, dan heb ik de perfecte muziek klaarstaan om nog wat bij in te dommelen en om tegelijkertijd ook wakker van te worden, omdat het gewoon zo de aandacht trekt. Het wiegelied van Brahms, want het is geschreven voor piano, mezzosopraan en altviool.

Altviolist Mikhail Zemtsov. Hij heeft alle kamermuziekwerken van Johannes Brahms met altviool opgenomen. Zoals deze Zwei Gesänge, het opus 91 van Brahms. Twee liederen met een heel duidelijke partij voor de altviool. Hier samen met mezzosopraan Marion van den Akker en Victoria Dmitrieva aan de piano. En dus Mikhail Zemtsov op altviool. Brahms schreef deze twee liederen trouwens voor een violist, voor Jozef Joachim, voor wie hij later ook zijn vioolconcerto zou componeren. Later of vroeger weet ik niet voor wie hij alleszins ook zijn vioolconcerto zou componeren. En Jozef Joachim die bespeelde ook de altviool. En de vrouw van Joachim, Amalia Schlosweis, was zangeres. Dus eigenlijk moeten we ons dat koppel inbeelden bij deze muziek. Brahms had trouwens ook echt wel een liefde voor de altviool, want ook van zijn klarinetquintet maakte hij een bewerking met altviool in de hoofdrol. Wellicht omdat Brahms het instrument echt heel mooi klinken vindt, en terecht, het is een heel mooi instrument. Maar ook natuurlijk uit financieel oogpunt als business, want ja, hoe meer versies je van een werk maakte, hoe meer inkomsten je kon genereren van je verkoop van partituren. En ook Hector Berlioz hield van de altviool, want dit werk schreef hij voor altviool en orkest, Harold en Italie.

Hector Berlioz, hij haalt wat vakantieherinneringen aan Italië boven met deze Harold en Italie. En de stem van de altviool is als het personage dat heel wat avonturen meemaakt. Dus eigenlijk is de altviool Hector Berlioz zelf. Een fantastisch werk, Harold en Italie. 4 grote delen, zeker ook de moeite om het eens helemaal te beluisteren. Met mooie cadenzas, mooie solomomenten voor de altviool. Dit was het bekende 3e deel uit Harold en Italie, de Serenade de Montagnard. Hier met altviolist Antoine Tamesti, met Les Musiciens du Louvre. En dirigent Mark Minkowski en Berlioz schreef dit werk trouwens op vraag van Niccolo Paganini, de wereldbekende violist die net een altviool had gekocht en hij wou het toch eens uitproberen met een nieuw werk. En daarom vroeg hij aan Berlioz om dit te componeren en Berlioz werd daar trouwens ook heel goed voor betaald. Het is ja, even pure verwennerij op zondagochtend voor alle altviolisten, want ook dit werk is geschreven voor dat mooie instrument dat 5 tonen lager gestemd is dan een viool. De sonate voor altviool solo van Ligeti.

In 2023, 3 jaar geleden, vierden we de 100ste verjaardag van componist George Ligeti. En dat heeft Ensemble Intercontemporain meegevierd met een dubbel cd met daarop een hele mooie selectie uit Ligeti's orkest en kamermuziek. Zoals deze sonate voor altviool. John Stultz speelde hier het openingsdeel. Straks, na 8:30, een symfonie van Prokofjev en een goede pianomelodie van Frederick Zhevsky. Maar eerst nog even Donald Joyce op orgel voor deze Mad Rush, en het is een Mad Rush van Philip Glass.

0: half negen, goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. De voorbije 5 jaren hebben meer dan 3000 mensen een schadeclaim ingediend omdat hun auto beschadigd was geraakt door de slechte staat van Vlaamse wegen. 1 op de 3 krijgt effectief een schadevergoeding en dat heeft de Vlaamse overheid bijna 2,5 miljoen euro gekost. Vooral putten en wegverzakkingen hebben geleid tot schadeclaims. Rusland heeft afgelopen nacht het grootste aantal raketten afgevuurd op Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Volgens de Oekraïnse overheid waren het er 41, waarvan het Oekraïnse leger er maar 18 heeft kunnen neerhalen. In Kiev is daarbij zeker 1 dode gevallen. En Engeland komt dan toch met een prijs naar huis na het WK voetbal. De Engelsen versloegen Frankrijk in de strijd om de 3e plaats met 4-6. 10 doelpunten dus, waarvan 2 van Kylian Mbappé, die daarmee WK-topschutter aller tijden wordt. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon en niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag ook. Dinsdag weer wat warmer. Tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een symfonie die Joseph Haydn zou kunnen geschreven hebben, maar op de partituur staat het jaar 1917 voor deze klassieke symfonie. De eerste symfonie van Sergei Prokofjev, hier met de Chamber Orchestra of Europe, dirigent Claudio Abbado. En ook de Amerikaanse componist Frederick Jevsky neemt ons een beetje beet met zijn muziekstijl, want in 1975 schreef hij The People United Will Never Be Defeated. Het is een reeks van 36 pianovariaties op een Chileens protestlied. En in die variaties wandelt Jevsky precies door de muziekgeschiedenis en laat hij horen dat hij alle stijlen in de vingers heeft, van blues, jazz tot klassiek, romantiek, serialisme en minimalisme.

Igor Levit aan de piano in de eerste 7 variaties uit The People United Will Never Be Defeated van Frederick Jevski. Een huzarenstukje van in totaal 36 variaties, met als vertrekpunt een melodie van een Chileens protestlied. Het is een meesterwerk, vind ik ook, zeker hoe Jevski hedendaagse muziek en complexe muzikale structuren zo helder en zo toegankelijk uitdrukt in dit werk.

Gitarist Raphaël Feuillatre. 2018 betekende voor hem zijn grote doorbraak als winnaar op de gitaarwedstrijd Guitar Foundation of America. En 4 jaar later, in 2022, maakte hij zijn debuut bij het label Deutsche Grammophon met het album Visage Baroque. En daar is ook deze clavecimbalmuziek te horen van Joseph-Nicolas Pancras Royer. Wat een naam. Ik moet zeggen, ik ken niet heel veel muziek van die Pancras Royer, behalve dan dit ene werkje dat ik de hele dag zou kunnen beluisteren, deze L'Aimable uit Royer, zijn eerste clavecimbalboek, maar dus hier op gitaar met Raphaël Feuillatre. Van een gitaar naar een soft complaining flute.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Code
2: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Clara, live.

Mooi, sopraan Carolyn Sampson in The Soft Complaining Flute van George Frederick Handel uit zijn Ode for St. Cecilia's Day. En er was logischerwijs ook een fluit te horen, hier bespeeld door Katie Bircher samen met het Dunedin Concert onder leiding van John Butts. Pianist Yannick van de Velde laat de piano als waterdruppels klinken nog heel even met deze Jeu d'eau, spelen met water van Maurice Ravel.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Elk jaar zijn er honderden schadeclaims voor auto's die beschadigd raken op slechte Vlaamse wegen. In Hongarije maakt de president zijn eigen ontslag nu toch mogelijk. En Engeland pakt de derde plaats op het WK-voetbal na een doelpuntenfestival. De voorbije 5 jaren hebben meer dan 3000 mensen een schadeclaim ingediend omdat hun auto beschadigd is geraakt door de slechte staat van Vlaamse wegen. 1 op de 3 krijgt effectief een schadevergoeding. Dat heeft de Vlaamse overheid bijna 2,5 miljoen euro gekost. Vooral putten en wegverzakkingen leiden tot claims, al zijn er nog veel meer mogelijke oorzaken, zegt Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
1: Dan kunnen zij een dossier opmaken en het beste is om dat via de verzekeringsagent bij ons te laten indienen. En ze moeten echt wel kunnen bewijzen dat er een oorzaak is tussen de schade aan hun voertuig of aan hun fiets en de toestand van de weg. Dat kan zijn, ja, inderdaad een put, maar een omgevallen verlichtingspaal.

0: Al bijvoorbeeld door stormweer. Een andere reden kan zijn gladheid. Dat mensen vinden van kijk, hier had gestrooid moeten worden. Hier is niet gestrooid.
1: Bij een schietpartij aan de Antwerpse nachtclub Icon is vanmorgen een twintiger levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. De dader is nog op de vlucht. In en rond voetbalstadions zullen in de toekomst meer camerabeelden gebruikt worden om supporters die zich misdragen sneller en nauwkeuriger te identificeren. Het is een van de maatregelen van de verstrengde voetbalwet die de federale regering heeft goedgekeurd. De CEO van de Pro League, Lorien Parijs, is tevreden.
2: Vandaag worden er ook een aantal dingen die niet logisch waren weggeschreven. Wij konden aan de hand van camerabeelden na de wedstrijd niet iemand identificeren en die een sanctie opleggen omdat wij daarvoor niet bevoegd waren. En dat soort dingen, dat wordt nu ook wel uit de wet gehaald. En dus dat is een goede zaak. En dat zal ertoe leiden dat er meer mensen die wangedrag tentoonspreiden in een tribune ook sneller worden geïdentificeerd en sneller eruit worden gehaald.
1: Er komt ook 1 nationale gegeven. Levensbank met alle stadionverboden. Voetbalclubs zullen die moeten raadplegen voor ze tickets verkopen. Rusland heeft vannacht de grootste raketaanval op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Rusland vuurde meer dan 40 raketten af, vooral op Kiev, de hoofdstad. Voorlopig is daar 1 dode gemeld. Minder dan de helft van de raketten kon onderschept worden. De Oekraïense president Zelensky dringt allang aan op extra luchtafweer. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd. Paulien Lambert, dit is een belangrijke overwinning voor de nieuwe premier Madjar.
3: Jawel, want hij is erin geslaagd om de president uit zijn functie te verwijderen nadat hij zelf lang geweigerd had om op te stappen. Madjar zegt dat de president moest vertrekken omdat hij geen weerstand bood toen de vorige premier Orbán de rechtsstaat in Hongarije uitholde. De president zegt dan weer dat Madjar nu zelf de rechtsstaat in gevaar brengt door hem op deze manier met een grondwetsamendement weg te werken. Maar Madjar zegt dat hij bij de verkiezingen het mandaat heeft gekregen om Orbán getrouwen in hoge functies te verwijderen, zoals de president. En hij heeft ook de macht om dat te doen, want zijn partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Oud-premier Orbán zegt dat Madjar zijn macht misbruikt en ook mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. Maar vanaf morgen zal nu de parlementsvoorzitter de president tijdelijk vervangen.
1: Dankjewel, Paulien. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer zijn opgepakt in Miami. De twee zijn berucht door de vrouwenhaat die ze verspreiden op sociale media. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. In het British Museum in Londen is het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux uitgepakt. Vorige week is het uitzonderlijk verhuisd vanuit Normandië. Christine Bonneure.
4: Et voilà, het transport van deze kostbare vracht is gelukt. Onder toezicht van de Franse minister van cultuur, Pégard, is het tapijt van Bayeux voorzichtig uitgespreid in het British Museum. Een grote verantwoordelijkheid, zegt directeur George Osborne.
5: It's our responsibility, this generation's responsibility, to do what previous generations have done, which is look after this tapestry.
4: Het tapijt van Bayeux is een bijna 70 meter lang borduurwerk dat vertelt over de Normandische invasie in Engeland in 1066. Het tapijt is vermoedelijk in Engeland gemaakt, wordt bewaard in Bayeux in Normandië, maar na meer dan 900 jaar is het middeleeuwse meesterwerk nu weer tijdelijk in Engeland. Vanaf 10 september is het te bekijken in een speciaal gebouwde lange glazen vitrinekast. Het British Museum verwacht 1 miljoen bezoekers.
1: Engeland heeft de wedstrijd voor de 3e plaats gewonnen op het WK voetbal tegen Frankrijk. Er vielen maar liefst 10 doelpunten. Jonathan met de penningen.
6: Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Integendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
1: Kylian Mbappé is voorlopig ook WK-topschutter aller tijden met 22 doelpunten. 1 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond met Argentinië nog de finale tegen Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat druppels. Na de middag meer zon, niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. We begonnen met de schadeclaims die wegen en verkeer krijgt voor auto's die beschadigd raken op de slechte staat van Vlaamse wegen. Het zijn er elk jaar 600. Gemiddeld betaalt de Vlaamse overheid bijna €500.000 per jaar. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Goedemorgen, het is een mooie ochtend vandaag. Een beetje frisser en de natuur heeft ook een beetje water gekregen. Dat is ook belangrijk. En dan zijn er zo van die ochtenden dat je denkt, dit is wat ik nodig had.

0: Een rustige zondagochtend met dit slotkoor uit de Johannespassie. Ruud Vol, rust zacht, door Collegium Vocale Gent onder leiding van Filip Herrewegen. En nu is het aan u om te bepalen wat voor soort rustige zondagochtend het nog verder wordt. En daarvoor heb ik uw stem nodig via de Clara-app.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Want het wordt een ochtend met pianotrio's. Ik heb er twee klaarstaan, maar u bepaalt wat ik zo meteen laat horen. Ofwel gaan we voor een ontroerende melodie in dat eerste pianotrio van Rachmaninoff.

En horen we straks misschien wel dit trio Elegiac, het eerste pianotrio van Rachmaninoff. Maar het kan ook het tweede pianotrio worden van Schubert. MUZIEK

Ze leg je toch een beetje dicht bij elkaar, vind ik. Schubert en Rachmaninoff. Ook een klassieker natuurlijk. Dit tweede pianotrio van Schubert. Zeker dit trage deel. Misschien ook wel voor u de ideale muziek op een zondagochtend. Wat mag het worden? Ik lees het nu graag in de Clara-app. Een zondagochtend met Rachmaninoff of met Schubert. Laat het me weten via de app. U hebt een flinke 6 minuten.

Chicago Symphony Orchestra, dirigent Georg Scholti in de tweede wals uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Ik zou zelfs bijna durven te zeggen, wat een schijf. Irian is ook al wakker op zondagochtend en zij wil graag een zondag met het eerste pianotrio van Sergei Rachmaninov. Dat zo mooie trio Elegiac, geschreven voor Tchaikovsky. Christophe die stuurt in de Klara app dat het eerste pianotrio van Rachmaninov zelfs broertjes zou kunnen zijn met het tweede pianotrio van Schubert, want ze zitten toch wat in dezelfde sfeer, ze liggen heel dicht bij elkaar. Maar Christophe kiest toch voor Schubert. En Marijke zit op dit moment in Corsica te luisteren. Ook voor haar mag het Schubert zijn. Ja, de Klara-app die is echt aan het ontploffen. Zo fijn om al die berichten te lezen. Ik ga even een berichtje moeten sturen, denk ik, naar Franz Schubert. Dat hij zeker nu even naar Klara moet luisteren.

Het Andante con motto, het bekende tweede deel uit het tweede pianotrio van Franz Schubert. Hier in een nieuwe opname door Trio Moreau. Dat zijn drie broers, Edgar Moreau op cello, violist David Moreau en Jérémy aan de piano. En dit pianotrio heeft hopelijk ook deugd gedaan voor Veerle en Bruno, want zij wonen in het centrum van Gent, vlakbij de Vlasmarkt, waar er nu met de Gentse feesten enorm veel gefeest wordt, tot vaak de zon opkomt. Dus hopelijk is het daar nu wat rustiger, maar je weet nooit, misschien zijn ze daar nog altijd bezig. Het is ook nog maar 9:30 ochtends op de Gentse feesten. Nu, 1882, dat was ook één groot feest voor Giacomo Puccini, de jonge Italiaanse componist. Hij was toen 24 en voor hij zich aan die grote opera's waagde, oefende Puccini eerst met het schrijven van korte symfonische werkjes. Zoals dit Preludium, dat in première ging aan het Conservatorium van Milaan in dus 1882.

Een fantastische stem uit Cameroen, zanger Blik Bassi. Hij zong hier samen met de muzikanten van het Franse collectief Rousseau. Op dit nummer zijn dat Anthony Jambon op klassieke gitaar en Claudio De Queiroz op fluit voor het nummer Kaats. Het is het openingsnummer uit het album Rousseau 2, verschenen in 2019. We blijven in Frankrijk, Parijs, met een heel aanstekelijke energie opnieuw van Lili Boulanger dit keer met Demain de printemps.

Violiste Sylvia Huang met Boris Kuznetsov aan de piano in De Matin de Printemps van Lili Boulanger. Er bestaat ook een versie van voor fluit en piano. En één jaar later, in 1918, schreef ze ook nog een versie voor orkest. En de zus van Lili Boulanger, Nadia Boulanger, dirigeerde dan weer dit werk in première in 1938 in het landhuis van Dumbarton Oaks in Washington, D.C. in Amerika. Het kamerconcerto Dumbarton Oaks van Stravinsky.

Als je plaats hebt voor een fluit, klarinet, fagot, 2 horens, 3 violen, 3 altviolen, 2 cello's. En nog eens 2 grote contrabassen, dan heb je thuis plaats genoeg om dit kamerconcerto van Stravinsky te laten spelen. Dumbarton Oaks, zoals hier door de muzikanten van de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dirigent Paavo Järvi, in dit tweede deel, het Allegretto. En ik zie hier al mooie muziek klaarstaan van Offenbach voor na het nieuws van 10 uur. Straks de zomer van Clara met Ineke Plasgaard. Geniet van de zondag en van de vakantie.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen. Of volg het

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Een man van 23 is overleden na een schietpartij aan nachtclub Icon aan het Straatsburg Dok in Antwerpen. Het schietincident gebeurde iets na 6:00 vanmorgen. De politie kon intussen verschillende verdachten oppakken, zegt Wouter Bruins.
1: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek. En dat onderzoek leidde naar een adres in Lint, waar het snelresponsteam deze voormiddag nog een huiszoeking heeft gedaan. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen die wordt nu verder onderzocht natuurlijk.
0: Bij diezelfde nachtclub vond 3 jaar geleden ook al een dodelijke steekpartij plaats. Mensen met een stadionverbod kunnen in de toekomst verplicht worden om zich tijdens een wedstrijd te komen melden bij de politie. Dat is een van de maatregelen van de nieuwe voetbalwet. Die is hervormd om de veiligheid in en rond de stadions te verhogen. Een maatregel waarvoor de Pro League heeft gepleit, zegt CEO Lorien Parijs.
2: Wij waren het vragende partij om het mogelijk te maken dat iemand die een stadionverbod heeft, dat hij zich moet melden bij een politiekantoor tijdens de wedstrijd, zodanig dat er kan geverifieerd worden dat hij niet in een stadion zit. Die mogelijkheid die zit er ook in, zijn daar wel een aantal modaliteiten bij. Dus een rechter moet dat uitspreken en dat is enkel bij recidive, dat wat ons betreft nog strenger gemogen.
0: Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, dat zegt president Zelensky. Rusland vuurde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Voorlopig is daar 1 dode gemeld. Iets minder dan de helft.

0: van de raketten kon maar onderschept worden. Arno de Dekker is in Oekraïne. Het was een van de meest intense aanvallen ooit, zegt hij.
1: 41 ballistische raketten werden afgevuurd specifiek op de hoofdstad, op de regio Kiev. En dat op 53 minuten tijd. Dus die intensiteit is ongezien. En voor de mensen in Kiev was dat 1 uur lang niet weten wat er gebeurt. Een vriendin vertelde dat ze letterlijk 43 minuten lang haar adem moest inhouden. Ja, en dat komt natuurlijk omdat die ballistische raketten heel moeilijk te onderscheppen zijn.
0: Oekraïne dringt al langer aan op meer luchtafweer. En de burgemeester van New York, Mamdani, laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden wanneer hij in september naar de algemene vergadering komt van de Verenigde Naties. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. Wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat druppels. Na de middag meer zon en niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna meer bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. En dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Ineke Plasgaard.
3: Goedemorgen. 10 uur op deze zondagochtend in de zomer. Een zondagochtend met zon, maar toch minder hitte dan de afgelopen dagen. En dat is misschien wel net welkom. Minder warmte buiten, maar nog altijd heel veel hartverwarmende beter muziek hier bij ons. En Sander had het al verklapt. Ik heb een hele mooie Offenbach voor u klaarstaan. Welkom.

Misschien wel de bekendste barcarolle die er is. Belle nuit, au nuit d'amour uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach. En hier uit de monden van mezzo-sopraan Adèle Charvet en Jodie de Vos. Sopraan Jodie de Vos, samen met het Münchner Rundfunk Orkest. En dit is al even mooi. Dit is Joost Willemsen op harp.

De Colorado Trail, muziek van Marcel Grandjani hier uit de harp van Joost Willemsen. Het staat op zijn debuutalbum, Rapsodos heet dat, pas uitgekomen. En op dat album staat muziek die voor Joost veel betekent, die hem tot nu toe, naar eigen zeggen, in het leven echt gevormd heeft. Maar er staan daarnaast ook nieuwe werken op dat album, werken die speciaal voor hem geschreven zijn. En die zijn allemaal met elkaar verweven via de titel van dat album, toch voor Joost. Want Rapsodos, een rapsode, dat was bij de oude Grieken de naam voor een rondtrekkende zanger die bestaande verhalen tot leven bracht. Een idee dat spreekt tot Joost Willemsen, want hij heeft naast muziek ook nog een andere grote passie en dat zijn die oude mythologische verhalen. Oud en mythologisch is het volgende niet echt, maar er zit wel een mooi verhaal in. Dit is Le Carnaval des Animaux, muziek van Camille Saint-Saëns.

Louis Lortie en Hélène Mercier aan de piano samen met het Bergen Philharmonic Orchestra met Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Nu zo succesvol, maar Saint-Saëns zelf, ja, die zag dat eigenlijk niet eens als een serieus werk. Hij had dat gecomponeerd om te lachen als entertainment voor zijn studenten. Hij parodieert er zijn eigen werk in, maar ook andere bekende componisten uit zijn tijd. Maar ja, de intentie van de maker, ja, die doet er eigenlijk niet echt toe als het publiek het werk in de armen sluit, ja, dan is dat zo. En dat is zeker gebeurd voor deze Carnaval des Animaux. Het ensemble La Tempête nu. La Tempête van Simon-Pierre Bestion. Die zijn met een nieuw album naar buiten gekomen deze lente. Bomba Flamenca heet dat. Ronkende naam. En dat mag, want het is ook echt wel een ronkende plaat. Bestion die is zijn inspiratie gaan halen in de wereld van Karel de Vijfde en van het Spanje van die tijd. En dat was een Spanje met cultureel heel wat diversiteit. Er was Andalusische muziek, maar er waren ook Arabische en Sefardische invloeden en zelfs Vlaamse invloeden. En die rijkdom, die potpourri van muzikale ideeën, die heeft Simon-Pierre Bestion meegenomen op dat nieuwe album. En dit komt daaruit. Irme quiero madre a Jerusalem.

Irme Quiero Madria, Jerusalem, zoals dat klinkt op Bomba Flamenca, het nieuwe album van het ensemble La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion. En die mooie stem, dat was die van Hélène Richaud. Het Kronos Quartet nu, met een fragment uit The Ecstasy.

Het Kronos Kwartet met een fragment uit The Ecstasy. En dat is een deel van Salome Dances for Peace. Een werk dat Terry Riley schreef voor het Kronos Kwartet. En hij zag het eigenlijk wel groot, Terry Riley. Want hij zei dat hij niet zomaar een mooi stuk muziek wilde schrijven. Nee, het moest meer doen. Het moest muziek worden die ook op haar eigen manier kon bijdragen aan wereldvrede. Of vrede in je eigen buurt of in je eigen straat. Of nog maar gewoon in je eigen huis. Dat zou al heel goed zijn. Geen werk nu waarvan ik weet of het de bedoeling was dat het zou bijdragen aan wereldvrede, maar het is sowieso wel een prachtig nummer. Dit is The Wandering Boy.

De Chaconne uit een sonate van Andreas Oswald door Xenia Gogo op viool samen met Aires Extempore en daarvoor The Wandering Boy. Muziek van Randy Newman uit de mond van mezzosopraan Emily D'Angelo samen met Sofia Munoz aan de piano. Het is alweer bijna 11 uur, tijd voor brunch of tijd om aan uw middageten te beginnen, denk je misschien. Dat hangt er vanaf hoe lang u al wakker bent. Maar over de muziek moet u alvast niet nadenken, want die voorzie ik hier wel voor u. Ook zo meteen na het nieuws van 11 nog.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara, live.

0: is 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. In Antwerpen is vanmorgen een man van 23 overleden nadat hij was neergeschoten bij een nachtclub aan het Straatsburgdok in Antwerpen. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. Intussen kon de politie wel verschillende verdachten oppakken in Lint, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek. En dat onderzoek leidde naar een adres in Lint, waar het snelresponsteam deze voormiddag nog een huiszoeking heeft gedaan. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen die wordt nu verder onderzocht natuurlijk. Hè.
0: Bij diezelfde nachtclub vond 3 jaar geleden ook al een dodelijke steekpartij plaats. Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara heeft in al meer dan 12.000 hectare natuur in de as gelegd van het natuurpark Sierra Norte. De brand brak donderdag uit op zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Madrid en is nog altijd niet onder controle, ondanks de inzet van ruim 200 brandweerlui. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd, enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Rusland vuurde meer dan 40 ballistische raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Iets minder dan de helft van die raketten kon maar onderschept worden. Voorlopig is 1 dode gemeld en journalist Arno de Dekker is in Oekraïne en zegt dat het een van de meest intense aanvallen ooit was.
2: 41 ballistische raketten werden afgevuurd specifiek op de hoofdstad, op de regio Kiev, en dat op 53 minuten tijd. Dus die intensiteit is ongezien. En voor de mensen in Kiev was dat 1 uur lang niet weten wat er gebeurt. Een vriendin vertelde dat ze letterlijk 43 minuten lang haar adem moest inhouden. Ja, en dat komt natuurlijk omdat die ballistische raketten heel moeilijk te onderscheppen zijn.
0: Na de aanval heeft Oekraïnse president Zelensky nog een keer aangedrongen bij de bondgenoten op meer luchtafweer. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. En na de middag krijgen we stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen

0: Eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met opnieuw mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Ineke Plasgaard.
2: Goedemorgen of goedemiddag, want het is net 11 uur geweest. En dat is altijd het moment waarop ik twijfel of ik goedemorgen of goedemiddag ga zeggen tegen de mensen. Of ik in het nu blijf of toch al een beetje vooruitkijk naar de rest van de dag. Maar wat sowieso niet verandert is dat ik hoop dat het een mooie dag wordt voor u. Minstens even mooi als dit nummer. Welkom.

Inquietudine, muziek van Francesco Paolo Tosti hier uit de mandoline van Raffaele La Ragione samen met Il Pomodoro. Het komt uit het laatste album van tenor Penepati, Serenata a Napoli heet dat album. Met erop, ja, muziek uit Italië natuurlijk wat anders. Muziek waar je zo bij wegdroomt naar een terras in Italië waar je de cipressen ziet staan en de krekels hoort. Ja, zo mag de zomer zijn van mij.

De dans uit de suite in jazz style van Dobrinka Tabakova. Hierdoor Maxim Rizanov op altviool samen met Kim Dassel aan de piano. En dit is nieuw. Mezzo-sopraan Colline Dutilleux heeft een nieuw album uit. Dat heet In Deinen Süßen Händen. Muziek voor verloren zielen, dat is de ondertitel. En muziek, dat is voor Colline Dutilleux een toevluchtsoord. Een veilige haven waar je naartoe kan wanneer het leven soms intens is, soms moeilijk te begrijpen is. Wanneer we verdriet dragen, alleen en in stilte. En Colline Dutilleux die wou met haar nieuw album naar eigen zeggen dat verdriet die momenten echt benoemen, ze hoorbaar maken, om zo misschien het leven van anderen wat te verlichten. Ik laat u zelf oordelen of ze daarin geslaagd is. Dit komt uit dat nieuwe album, Die Jonge Nonna.

Die jonge nannenmuziek van Frans Schubert uit het nieuwe album van mezzosopraan Colline Dutilleux samen met Aurelia Visso van aan de piano trouwens. Dat nieuwe album heet In Deinen Süßen Händen en er staat nog meer muziek op van Schubert, afgewisseld met muziek van Bach. En die passen samen voor Colline Dutilleux, want, zegt ze, Schubert die legt de wondes bloot en Bach die toont ons een pad om door de wonden te bewegen. En nu we het toch over Bach hebben, dit is van zijn hand een stukje suite voor cello solo. Dit is Anastasia Kobekina.

Lamento della Ninfa uit het achtste boek Madrigalen van Claudio Monteverdi, hier door de Capella Mediterranea, onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. En nu Image voor piano, muziek van Claude Debussy, met aan de piano een man met een hele mooie naam, Arturo Benedetti Michelangeli.

Arturo Benedetti, Michelangeli aan de piano met de eerste reeks Image voor piano van Claude Debussy. Muziek waar Debussy zelf eigenlijk wel tevreden over was. Hij schreef er ooit over aan zijn uitgever dat die Image volgens hem prima paste in het pianorepertoire. Links van Schumann en rechts van Chopin. Dat is waar ze mochten staan van Debussy. Muziek nu van Auguste Boek door een van onze ex-twintigers. Dit is sopraan Fleur Strijbos met Frisson de Fleurs.

Perfect voor een mooie zondagmiddag als deze. Frisson de Fleur van Auguste Boek door sopraan Fleur Strijbos samen met Babette Kraans aan de piano. Het komt trouwens uit de debuutplaat van Fleur Strijbos. Lacune heet dat album. Dit is van Anne Klein, deel 1 uit The Three Sisters.

Avia Vital op mandoline samen met The Knights, met muziek van Anna Klein. Deel 1 uit Three Sisters. En die Three Sisters, die drie zussen, dat zijn geen mensen trouwens, maar drie sterren eigenlijk. De drie sterren die samen de gordel van Orion vormen. Het is alweer bijna 12 uur intussen. Straks na het nieuws nog meer moois. En nu heb ik nog Il Fondamento voor u.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Rusland heeft afgelopen nacht een van zijn zwaarste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Bij een Antwerpse discotheek was er vanmorgen een dodelijke schietpartij. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer zijn opgepakt in de VS. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne gedaan, uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, met meer dan 40 ballistische raketten. Vooral de hoofdstad Kiev is onder vuur genomen. Pauline Lambert, wat is de laatste balans?
3: Voorlopig is er 1 dode geteld en 20 gewonden. De menselijke tol is dus nog redelijk beperkt, want meer dan de helft van de raketten is ook neergekomen. En dat komt omdat ballistische raketten enkel door Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten kunnen worden tegengehouden. En daar heeft Oekraïne er niet genoeg van. Kiev is dus heel kwetsbaar nu voor een mogelijke nieuwe Russische aanval, dat zegt journalist Arno de Dekker. Hij is in het oosten van Oekraïne.
4: De kans is groot dat die stocks opnieuw tot nul zijn herleid, waardoor dat toekomstige ballistische aanvallen vanuit Rusland opnieuw heel grote schade zouden kunnen berokkenen op de hoofdstad. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook opgeroepen om die leveringen terug op te schalen, omdat dat letterlijk levens kan redden in Kiev en in heel Oekraïne.
3: Ja, Oekraïne heeft onlangs wel toestemming gekregen van de Amerikaanse president Trump om zelf Patriots te bouwen, maar het zal nog maanden duren voor die productie kan beginnen.
2: Dankjewel, Paulien. Ook afgelopen nacht zijn er opnieuw Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op strategische doelwitten in Iran, al voor de 8e nacht op rij. De aanvallen waren vooral gericht tegen lanceerinstallaties van raketten. Gisteren zijn nog 2 Amerikaanse soldaten omgekomen bij een aanval op een basis in Jordanië. Vorige nacht waren er ook aanvallen tegen Amerikaanse basissen in Kuwait en in Bahrein is zo pas alweer een luchtalarm te horen. Van een staakt het vuren tussen Iran en de VS lijkt allang geen sprake meer. In Antwerpen is vanmorgen een man van 23 overleden nadat hij was neergeschoten bij de discotheek Icon aan het Straatsburgdok. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. De politie kon intussen wel verschillende verdachten oppakken in Lint, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
5: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek. En dat onderzoek leidde naar een adres in Lint, waar het snelresponsteam deze voormiddag nog een huiszoeking heeft gedaan. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen die wordt nu verder onderzocht natuurlijk.
2: Bij diezelfde nachtclub vond ze 3 jaar geleden ook al een dodelijke steekpartij plaats. Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara heeft nu al meer dan 12.000 hectare in de as gelegd van het park Sierra Norte. De brand brak donderdag uit zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid en is nog altijd niet onder controle, ondanks de inzet van 350 brandweerlui. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd, enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Ook de brand bij Zaragoza in het noordoosten is nog niet onder controle. Daar zijn al bijna 16.000 hectare verwoest. In de Verenigde Staten

0: zijn de omstreden broers Andrew en Tristan Tate opgepakt. Mogelijk zullen zij uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk, want het Britse gerecht wil hen vervolgen voor onder meer verkrachting en seksuele mensenhandel. Gianni Paling, die twee broers, die zijn sowieso al erg omstreden.
1: Ja, absoluut. Andrew Tate was ooit kickbokser, maar is nu vooral bekend als influencer, net als zijn broer Tristan. Ze hebben een miljoenen publiek op sociale media waar ze pronken met hun zogenaamde hypermannelijkheid en vrouwenhaat. Enkele jaren geleden werd in Roemenië een onderzoek opgestart tegen de Amerikaanse Britse broers, waar de twee toen verbleven. Ze zaten een tijd in de cel op verdenking van mensenhandel en verkrachting. De procedures daar lopen nog, maar vorig jaar mochten ze Roemenië verlaten, volgens Amerikaanse media na tussenkomst van president Trump. Ze trokken met een privéjet naar de Amerikaanse staat Florida, waar ze nu zijn opgepakt met het oog op uitlevering aan de Britten. Want ook in Groot-Brittannië loopt een onderzoek tegen de twee. Er zijn daar nu extra aanklachten voor onder meer verkrachting en beelden van kindermisbruik. Het is nu afwachten of de twee effectief zullen worden uitgeleverd door de Amerikanen. Zij zelf ontkennen alle strafrechtelijke aanklachten.
0: Dankjewel, Gianni. De burgemeester van New York, Mamdani, laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden wanneer hij in september naar New York komt voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. De Israëlische ambassadeur bij de VN heeft al furieus gereageerd. Hij zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. En New York zelf wordt getroffen door zware onweersbuien. Die hebben heel wat straten blank gezet en er zijn ook bomen ontworteld. De voorbije dagen hadden New York en andere steden in Amerika te kampen met zware luchtverontreiniging door grote bosbranden in Canada. In New York spelen Argentinië en Spanje vanavond de finale van het WK voetbal, maar volgens de lokale overheid kan die wedstrijd zonder problemen plaatsvinden. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Hooguit 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. We begonnen met de Russische raketaanval op Oekraïne vannacht. Met meer dan 40 ballistische raketten was het een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Ineke Plasgaard.
3: Goedemiddag. Een zondag ergens in de zomer met een beetje zon en een beetje wolken. Niet te warm en niet te koud. Het enige wat nog ontbreekt is een beetje extra sfeer. En daar gaat de muziek die ik bij heb zeker voor zorgen. Welkom.

Het Czech Philharmonic Orchestra met een van de Slavische dansen van Antonín Dvořák. Muziek die hier gekomen is, niet puur omdat Dvořák inspiratie had, maar omdat zijn uitgever een suggestie had gedaan. Want ja, die uitgever die had gezien dat de Hongaarse dansen van Brahms heel goed werkten, dat daar een publiek voor was, dat dat goed verkocht. En die had aan Dvořák gezegd, ja kijk, misschien kan jij ook wel iets componeren in die stijl. En die uitgever, Simrock heette die trouwens, die had gelijk, want die Slavische dansen die hebben van Dvořák van de ene dag op de andere echt een beroemdheid gemaakt. Iets nieuws nu. Deze lente kwam het Quatuor Ardua naar buiten met een nieuw album met een mysterieuze titel, toch wel, Memories in a Bottle. Ze werkte daarvoor samen met percussioniste en marimba-speelster Vasilena Serafimova. En het resultaat is eigenlijk echt betoverend. Dit komt uit dat nieuwe album, muziek die Vivaldi schreef voor deze tijd van het jaar, de zomer uit zijn vier seizoenen.

Zomer uit de vier seizoenen van Vivaldi, zoals u het misschien nog nooit gehoord had. Door het Quatuor Ardeo samen met Vasilena Serafimova op marimba. Het komt uit het nieuwe album dat ze samen uitbrachten. Eentje waarmee ze naar eigen zeggen een reis wilde creëren voor ons als luisteraars. Een reis door allerlei werelden, echt of verzonnen werelden, waarin je je curiositeit de vrije loop mag laten. En het Quatuor Ardeo is zeker niet de enige groep die recent nieuw werk uitbracht. Dus hopelijk heeft u nog curiositeit over nu. Want ook het Solazzo Ensemble is met nieuwe muziek naar buiten gekomen. Met een nieuw album dat heet Flamboyance. Een album dat volgens Solazzo zelf vuur, beweging en transformatie centraal zet. Dit komt uit dat album.

Benedicamus Domino, zoals het klinkt op het nieuwe album van het Solazzo Ensemble. Flamboyance heet het album. En het Solazzo Ensemble wil ons daarmee meenemen naar de 14e en de 15e eeuw en naar de muziek die in die tijd hier in Europa populair was. De volgende vrouw die was nog lang niet geboren in de 14e en 15e eeuw. Ze zou geboren worden in Parijs in 1887. En tegen de tijd dat ze 9 was, zat ze al aan het conservatorium daar. En dat conservatorium zou een heel belangrijke rol in haar leven gaan spelen, want ze zou daar later ook zelf lesgeven en vele, vele straffe muzikanten begeleiden. Dit is muziek van Nadia Boulanger.

Trois pièces pour violoncel, muziek van Nadia Boulanger hier door Windsync. Veel concertzalen en orkesten hebben een zomerstop nu. Even vakantie voor er weer een nieuw seizoen uit zijn voegen barst vanaf september. En dat is ook het geval bij het Antwerp Symphony Orchestra. Er staat veel moois op het programma daar in het najaar, met onder andere Fatma Said die op bezoek komt, violist Tobias Veldman ook, violiste Midori. En er is ook veel muziek trouwens. Ze gaan de eerste Harry Potter film tonen met live muziek. Er is zeker voor iedereen wel iets te beleven daar dit najaar. En dat zal trouwens met een nieuwe chef-dirigent zijn. Want vanaf komend seizoen mag Mark Albrecht zich chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra noemen. Hier zijn ze nog eens met een van de mensen, onder leiding van een van de mensen beter, die Mark Albrecht vooraf ging. Dit is het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Elim Chen.

Het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Elim Chen met muziek van Maurice Ravel, de tweede suite Daphnis et Chloé. En een van onze twintigers nu, dit is sopraan Sabra El Bari. Klassieke sopraan, zegt ze zelf, al was het echt klassieke werk lang niet aan haar besteed. Als ze aan opera dacht vroeger, zegt ze, dan dacht ze aan karikaturen, dat was niks voor haar. Maar het is dan per ongeluk toch op haar pad gekomen en dan was er geen ontkomen meer aan, zegt ze. Ze is echt verliefd geworden op opera. Maar je kan Sabra ook perfect ander werk in handen geven en dat gaat prachtig klinken. Zoals dit bijvoorbeeld, When Sunny Gets Blue.

When Sunny Gets Blue, muziek van Marvin Fisher door sopraan Sabra El Bari samen met Ramon van Engelenhoven aan de piano. Het is alweer bijna 1 uur. Misschien wel tijd om de barbecue aan te steken of om frietjes te bakken. En Summertime gaat daar zo meteen de perfecte soundtrack voor zijn. Geniet van uw zondag en van de Summertime op uw radio en erbuiten.

0: Clara Live neemt u mee op de vooravond van de Nationale Feestdag naar Novum, het voormalige Sint-Michielstheater in Brussel, voor het Preludiumconcert. Geniet van Mendelssohn en Dvorak, Bruch en Khachaturian, met Belgian National Orchestra onder leiding van Henk Heeljoen en violiste Ellie Choi. In Clara Live met Nicole van Opstal. Morgen om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Rusland heeft afgelopen nacht een van zijn zwaarste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Bij een Antwerpse discotheek was er vanmorgen een dodelijke schietpartij en de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer zijn opgepakt in de VS. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, met meer dan 40 ballistische raketten. Vooral de hoofdstad Kiev is onder vuur genomen. Pauline Lambert, wat is de balans?
2: Voorlopig is er 1 dode in Kiev en 20-tal gewonden. De menselijke tol is dus nog redelijk beperkt, want de Oekraïnse luchtafweer kon maar minder dan de helft van de raketten onderscheppen. Dat komt omdat Oekraïne niet genoeg Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten heeft. En dat zijn de enige die die ballistische raketten kunnen tegenhouden, omdat die zo snel en zo steil naar beneden komen. Kiev is nu dus heel kwetsbaar voor een mogelijke nieuwe Russische aanval. Dat zegt journalist Arno de Dekker. Hij is in het oosten van Oekraïne.
3: De kans is groot dat die stocks opnieuw tot nul zijn herleid, waardoor dat toekomstige ballistische aanvallen vanuit Rusland opnieuw heel grote schade zouden kunnen berokkenen op de hoofdstad. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook opgeroepen om die leveringen terug op te schalen, omdat dat letterlijk levens kan redden in Kiev en in heel Oekraïne.
2: Ja, Oekraïne heeft onlangs wel toestemming gekregen van de Amerikaanse president Trump om zelf Patriots te bouwen. Maar het zal nog maanden duren waarschijnlijk voor die productie kan beginnen.
1: Dankjewel, Pauline. Ook afgelopen nacht zijn er opnieuw Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op strategische doelwitten in Iran. Dat gebeurde al voor de 8e keer op rij. De aanvallen waren vooral gericht tegen lanceerinstallaties van raketten. Gisteren zijn er nog 2 Amerikaanse soldaten omgekomen bij een aanval op een basis in Jordanië. Vorige nacht waren er ook aanvallen tegen Amerikaanse basissen in Kuwait en in Jordanië is pas de internationale luchthaven gesloten. Van een staakt het vuren tussen Iran en de VS lijkt dus allang geen sprake meer. Een man van 23 is overleden na een schietpartij aan nachtclub Icon aan het Straatsburgdok in Antwerpen. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde iets over 6 vanmorgen. De politie kon intussen verschillende verdachten oppakken en onderzoekt de zaak nu verder, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
4: Wat er exact gebeurd is, dat proberen we nu natuurlijk te achterhalen met het onderzoek dat loopt. We proberen dat onderzoek ook wel sereen te voeren. We kijken of er camerabeelden zijn die ons bij dat onderzoek kunnen helpen. We kijken of er getuigen zijn. Onze lokale recherche is met dat onderzoek bezig. Details kan ik niet geven. We weten wel dat de context en de omstandigheden op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
1: Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara ten noorden van Madrid heeft nu al meer dan 12.000 hectare in de as gelegd. De brand in het natuurpark Sierra Norte brak donderdag uit en is nog altijd niet onder controle, ondanks de inzet van 350 brandweerlui. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd. Enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Ook de brand bij Zaragoza in het noordoosten is nog niet onder controle. Daar zijn al bijna 16.000 hectare verwoest. In de Verenigde Staten zijn de omstreden broers Andrew en Tristan Tate opgepakt. Mogelijk zullen ze worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor onder meer verkrachting en seksuele mensenhandel. Gianni Palink, die twee broers Tate zijn sowieso erg omstreden.
5: Ja, absoluut. Andrew Tate was ooit kickbokser, maar is nu vooral bekend als influencer, net als zijn broer Tristan. Ze hebben een miljoenenpubliek op sociale media waar ze pronken met hun zogenaamde hypermannelijkheid en vrouwenhaat. Enkele jaren geleden werd in Roemenië een onderzoek opgestart tegen de Amerikaans-Britse broers, waar de twee toen verbleven. Ze zaten een tijd in de cel op verdenking van mensenhandel en verkrachting.

0: Achting. De procedures daar lopen nog, maar vorig jaar mochten ze Roemenië verlaten, volgens Amerikaanse media na tussenkomst van president Trump. Ze trokken met een privéjet naar de Amerikaanse staat Florida, waar ze nu zijn opgepakt met het oog op uitlevering aan de Britten, want ook in Groot-Brittannië loopt een onderzoek tegen de twee. Er zijn daar nu extra aanklachten voor onder meer verkrachting en beelden van kindermisbruik. Het is nu afwachten of de twee effectief zullen worden uitgeleverd door de Amerikanen. Zij zelf ontkennen alle strafrechtelijke aanklachten.
1: Dankjewel, Johnny. New York wordt getroffen door zware onweersbuien. Die hebben heel wat straten blank gezet. En er zijn ook bomen ontworteld door de forse windstoten. De voorbije dagen hadden New York en andere Noord-Amerikaanse steden te kampen met zware luchtverontreiniging. Die werd veroorzaakt door de grote bosbranden in Canada. Vanavond wordt in New York de finale van het WK voetbal gespeeld tussen Spanje en Argentinië. Volgens de plaatselijke overheid kan de wedstrijd zonder problemen plaatsvinden. En zo meteen start de 15e rit in de Ronde van Frankrijk met een aankomst op een helling buiten categorie. Tadej Pogacar rijdt in de gele trui. Remco Evenepoel start derde in het algemeen klassement. Gisteren had hij het bergop lastig en dat mag eigenlijk vandaag niet gebeuren, zegt hij.
2: Parcourskennis kan ook altijd wel wat helpen, want uiteindelijk was gisteren nog 6 kilometer vals plat, plateautje tot aan de finish. En daar heb ik toch nog veel tijd kunnen goedmaken. Dus vandaag is een ander verhaal. Hè. Vandaag is vol een bak tot boven en proberen geen tot zo weinig mogelijk tijd te verliezen of tijd pakken als het kan. Maar het is een heel andere klim vandaag. Dus het zal niet op sparenmodus zijn of op pacing.
1: Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. Vooraan in dit bulletin de Russische raketaanval op Oekraïne van afgelopen nacht. Met meer dan 40 ballistische raketten, één van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Meer in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: is 2 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, met meer dan 40 ballistische raketten. Vooral de hoofdstad Kiev is onder vuur genomen. De voorlopige balans is 1 dode en 20 gewonden. De menselijke tol is nog redelijk beperkt, omdat de Oekraïnse luchtafweer een aantal van de raketten kon onderscheppen. Maar Oekraïne heeft onvoldoende Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten om de razendsnelle ballistische raketten te kunnen tegenhouden. Volgens journalist Arnaud de Dekker in Oekraïne is Kiev op dit moment dus heel kwetsbaar.
1: De kans is groot dat die stoks opnieuw tot nul zijn herleid, waardoor dat toekomstige ballistische aanvallen vanuit Rusland opnieuw heel grote schade zouden kunnen berokkenen op de hoofdstad. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook opgeroepen om die leveringen terug op te schalen, omdat dat letterlijk levens kan redden in Kiev en in heel Oekraïne.
0: Oekraïne heeft onlangs wel toestemming gekregen van de Amerikaanse president Trump om zelf Patriots te bouwen. Maar het zal nog maanden duren voor die productie kan beginnen. Ook afgelopen nacht zijn er opnieuw Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op strategische doelwitten in Iran. Dat gebeurde al voor de 8e keer op rij. De aanvallen waren vooral gericht tegen lanceerinstallaties van raketten. Gisteren zijn er nog 2 Amerikaanse soldaten omgekomen bij een aanval op een basis in Jordanië. Vorige nacht waren er ook aanvallen tegen Amerikaanse basissen in Kuwait en in Jordanië is de internationale luchthaven gesloten. Van een staakt het vuren tussen Iran en de VS lijkt dus allang geen sprake meer. Aan het Straatsburgdok in Antwerpen is vanmorgen een man van 23 overleden na een schietpartij aan nachtclub Icon. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het incident gebeurde iets na 6 uur. De politie kon intussen verschillende verdachten oppakken en onderzoekt de zaak nu verder, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
2: Wat er exact gebeurd is, dat proberen we nu natuurlijk te achterhalen met het onderzoek dat loopt. We proberen dat onderzoek ook wel sereen te voeren. We kijken of er camerabeelden zijn die ons bij dat onderzoek kunnen helpen. We kijken of er getuigen zijn. Onze lokale recherche is met dat onderzoek bezig. Details kan ik niet geven. We weten wel dat de context en de omstandigheden op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
0: Tennis. Rafael Collignon is er niet in geslaagd om het tennistoernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Collignon verloor in 3 sets van de Griek Tsitsipas, 6-4, 6-7 en 6-3. Voor Collignon was het zijn eerste finale in een ATP-toernooi. Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
4: Goedemiddag. Zijn er fijnere middagen dan deze waarop we samen 3 uur lang kunnen genieten van de mooiste muziek die er bestaat? Vanmiddag onder andere van Clara Schumann, van Joaquin Rodrigo, van Florence Price en van Kevin Putz. Eerst zijn we uitgenodigd op de receptie van een trouwfeest. Alle gasten zijn binnen. Alleen het vers getrouwde koppel moet zijn entree nog maken. En deze muziek van Mozart, die beeldt knap die nerveuze spanning uit van het wachten tot die deur eindelijk opengaat.

De ouverture van Le Nozze di Figaro van Mozart, precies 40 jaar geleden opgenomen door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Riccardo Muti. De Duitse bariton Benjamin Appel die vierde vorig jaar de 100ste verjaardag van zijn mentor Dietrich Fischer-Dieskau met een album met daarop de mooiste liederen die Fischer-Dieskau ooit gezongen heeft. En daar stond dit ook op, Liebst du um Schönheit van Clara Schumann.

Een van de redenen om Clara Schumann tot de grote liedschrijvers van haar tijd te rekenen. Dit mooie Liebstuu um Schönheit, hier met bariton Benjamin Appel en James Baillieu aan de piano. Het is het lot van sommige componisten om bekender te zijn om de leerlingen die ze opgeleid hebben dan om hun eigen oeuvre. Zo ook de Oostenrijker Robert Fuchs, toen hij in 1895 de bergen van de Steiermark ingeruild heeft voor een plek in Wenen. Toen werd hij docent aan het conservatorium en hij had, hou u vast, Gustav Mahler, Jean Sibelius, Hugo Wolf en Alexander von Zemlinsky in zijn klas. Er is een werk waar hij in 1917 best wel wat succes mee geoogst heeft, die Robert Fuchs, zijn klarinetquintet.

Sebastian Mainz op klarinet, samen met het Danish String Quartet in het openingsdeel van het klarinetquintet van Robert Fuchs. Wie net van tafel komt en nu met een middagdip worstelt, die kan drie dingen doen. Ofwel zich er tegen verzetten, ofwel zich erbij neerleggen, ofwel de gulden middenweg wat in de zetel doezelen of soezelen, of hoe zeg je dat. En voor die middenweg heeft Gabriel Fauré de perfecte muziek bedacht. Zijn zesde nocturne, hier met Stephen Huff.

Gabriel Fauré heeft 13 nocturnes voor piano geschreven. Dit was de 6e met Stephen Huff aan de piano. Maurice Ravel, andere Franse grootheid, die bekend stond om zijn fantastische manier van orchestreren. En die heeft hij doorgegeven ook aan een Brit, aan Ray Vaughan Williams, die in 1907 les orchestratie ging volgen bij Ravel in Parijs. En in 1914 bedacht diezelfde Ray Vaughan Williams een van de mooiste muzikale odes aan vogels die ooit op papier gezet zijn. Ja, ik heb zijn bekendste werk, The Lark Ascending, klaarstaan. De vlucht van de leeuwerik, hier in een van die opvallende uitvoeringen van Nigel Kennedy als violist, samen met het City of Birmingham Symphony Orchestra.

0: Muziek die zo fragiel is op het einde dat ik bijna niet durf spreken. Dit was The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams. In een opname uit 1997 met Nigel Kennedy. Bij mij weet de enige violist die ooit een hanenkam droeg. Marie stuurt een bericht in de Clara app dat ze in haar tuin zit. En ze denkt net een leeuwerik te hebben zien vliegen. Alleen weet ze niet zeker of het niet de muziek was die haar verbeelding iets wat heeft geprikkeld.
1: De zomer van Clara.

Vijf blazers uit Denemarken en Letland verenigden zich tot het quintet Carillon. En ze brachten hier muziek van Antonio Rossetti. Was eigenlijk een boheem. František Antonín Rössler. Maar wou eind 18e eeuw liever wat meer Italiaans klinken. Maar goed dat Ludwig van Beethoven nooit meedeed aan die mode in zijn tijd om zijn naam volledig te ver-Italianiseren. Ik laat het helemaal aan uw verbeelding over hoe zijn naam dan zou kunnen klinken. Dit is het Busch-trio in een Allegretto voor piano-trio van die Ludwig van Beethoven.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: Bush Trio. Dat is een pianotrio rond een Nederlandse violist en twee Israëlische muzikanten. En zijn muzikanten met een plan, want ze willen alles wat Ludwig van Beethoven schreef voor pianotrio opnemen. En dit losstaande Allegretto staat op een tweede volume.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Beethoven is volgend jaar precies 200 jaar dood. Deze zomer herdenken we elk weekend de 200ste verjaardag van het overlijden van Karl Maria von Weber. En we horen nu een van de mooiste aria's uit zijn bekendste werken, de Freischütz, Wie nahte mir der Schlummer.

Ja, dat ging ze even heel hoog. Hè. Sopraan Carita Matilla in Wie naht mir der Schlummer. Dat is een mooie aria uit de opera. Der Freischütz van Karl Maria von Weber. Die overleed dus precies 200 jaar geleden in 1826. En 2 jaar later werd deze Franse componiste en pianiste geboren. Clémence de Grandval.

Een vals melancholiek voor fluit en harp van Clémence de Grandval. Dat is muziek waar het woord elegant voor is uitgevonden. En elegance, dat is ook de naam van het album van Juliette Hurel en Isabelle Moretti waar dit op staat. Het is 3:15 en ik heb een prachtig integraal werk voor u klaarstaan. En ik geef toe, ik gebruik dat woord prachtig ook omdat het een indrukwekkend gitaarconcerto is en ik enorm van gitaarmuziek houd. Ik ben zelf ook gitarist. Maar wie hiernaar wil luisteren, wie hiervan wil genieten, moet niet per se gitarist zijn om de schoonheid ervan in te zien. Het is de Fantasia para un gentilhombre van Joaquín Rodrigo, de iets minder bekende broer van het Concerto de Aranjuez. Die gentilhombre uit de titel is gitarist Andrés Segovia, die het werk in 1954 bij Rodrigo bestelde. En het is echt een feest van snelle en trage barokke dansen die Rodrigo ging lenen bij de 17e eeuwse componist Gaspar Sanz, maar die Rodrigo dan van heel pakkende melodieën voorzag. Dit zijn de 4 delen van die Fantasia para un gentilhombre van Rodrigo, met Marcos Socias als solist en het orkest van Granada onder leiding van Josep Pons.

0: het zweet staat in mijn handen, mensen, want het was weer even juni 1998 toen ik dit uit mijn vingers moest proberen te krijgen op mijn eindexamen gitaar. Ik heb het hier herbeleefd met de partituur voor me. De Fantasia para un gentil hombre van Joaquin Rodrigo. Met iemand die er beduidend minder moeilijkheden mee had dan ik. Gitarist Marco Socias.
1: De zomer van Clara.
0: Ik heb altijd gedacht dat Bob Marley met zijn lied No Woman, No Cry bedoelde dat er geen verdriet bestaat als er geen vrouwen in het spel zijn. Maar hij zong eigenlijk Huil maar niet, lieve vrouw van mij. Dit is de versie van cellist Shaco Kenny Mason.

No Woman, No Cry van Bob Marley in een versie voor cello solo van Checo Kenny Mason. Heel recent, nog op 28 juni, kwam de Amerikaanse contratenor Reginald Mobley naar Flagey om er zijn album Because voor te stellen, samen met de pianist Baptiste Trottignon. Mobley komt uit de wereld van de oude muziek, maar brengt op Because voornamelijk liederen van zijn mede-Afro-Amerikaanse voorgangers, zoals bijvoorbeeld deze Florence Price.

Ja, het moet niet altijd. De versie van Marvin Gaye of Gladys Knight zijn. Dit was I Heard It Through the Grapevine met Amerikaanse contratenor Reginald Mobley samen met Baptiste Trottignon aan de piano. Gisteren luisterde ik naar de fijne reeks die Lies Teppe en Guy Peters maken over trompetist Miles Davis, die 100 zou geworden zijn dit jaar. Is elke zaterdag om 5 uur hier op Clara. Maar u kan die eigenlijk altijd beluisteren, want ze staat ook op VRT Max. En gisteren hoorde ik in het programma een bewerking die Miles Davis gemaakt heeft van Summertime uit Porgy and Bess van George Gershwin. En dit is nog eens het origineel met symfonisch orkest. We nemen een aanloop met opening music.

Twee delen, het Porgy and Bess van George Gershwin. Meteen uit een heerlijk trage versie van Summertime met het Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Barbara Hannigan. Het nieuws van 4 uur komt eraan. Tot dan nog een septet van Frans Berwald met leden van Anima Eterna Brugge. En nadien nog een uur lang zomeren met Clara. Zullen we dat samen nog even doen? Dat is goed.

Het is 4:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Borgerhout, deelgemeente van Antwerpen, is vanmorgen een granaat op straat gevonden. De pin was verwijderd, dus de granaat stond op ontploffen. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en nam het springtuig mee voor vernietiging. De straat werd afgesloten, maar niemand moest geëvacueerd worden. Het onderzoek moet nu uitwijzen wie de granaat daar heeft gelegd en in welke context dat is gebeurd. Ook vandaag zijn er opnieuw aanvallen over en weer in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben militaire doelwitten aangevallen, maar ook elektriciteitscentrales onder vuur genomen. Daarbij zou ook een elektriciteitscentrales onder vuur genomen. Daarbij zou ook een kerncentrale in opbouw geraakt zijn. Iran blijft raketten afvuren op Amerikaanse basissen in de Golfregio. Israël meldt dat het een raket

0: It's still a live situation, and it may take some time to fully manage and completely extinguish the fire. However, we are cautiously hopeful that the part of the fire that had been growing on the open hillsides has now been halted and can be monitored and managed over the coming days and weeks.
1: In de Ronde van Frankrijk moeten de renners in de 15e rit nog 2 hellingen beklimmen. Eentje van eerste categorie en de aankomst ligt op een helling buiten categorie. Christophe van der Goor, wat gebeurt daar op dit moment?
2: Wel, vooraan hebben we een vrij ruime kopgroep van een man of 20, 25 met daarbij een aantal landgenoten. Victor Kampenaerts, hij is vooruitgestuurd door zijn Deense kopman natuurlijk. Jonas Vingegaard, Ilan van Wilder is mee en Brent van Moer. Voorsprong, kleine 3 minuten op het peloton. Dikke 50 kilometer nog, zo dadelijk komt een eerste heel steile, korte maar steile col eraan om dan inderdaad te finishen bovenop het plateau de Solesson ten zuiden van Genève.
1: Dankjewel Christophe. En op het circuit van Spa-Francorchamps wordt momenteel de grote prijs Formule 1 van België gereden. Olivier de Wilde, jij volgt die race voor ons. Max Verstappen startte naast WK-leider Kimi Antonelli op de eerste startrij. Wie rijdt er aan de leiding daar?
3: Wel, momenteel is dat Charles Leclerc in zijn rode Ferrari. Heeft door een heel goede en timingsgewijs bandenwissel is hij voorbij Antonelli geraakt. En daardoor is Antonelli nu de tweede in rang. Verstappen is derde. Norris van plek 13 naar 4 ondertussen. Hij rijdt vierde plek rond en Piastri is vijfde. En vooral heel belangrijk, George Russell, nummer 2 in de WK-stand momenteel, is al in de eerste ronde van het parcours geduwd geweest door Lewis Hamilton. Eindrace voor Russell en dus geen zure, dus op zure dag voor hem, geen WK-punten. Dure dag ook voor hem. Hamilton heeft al een 5 seconden straf aan zijn been en is ook nog eens, heel angstaanjagend beeld trouwens, over een mechanieker gereden van Ferrari, terwijl hij de pitlane probeerde te verlaten. Dat is wat deze incident reken en vooral ook geweldige eerste 71ste editie van de GP van België al heeft opgeleverd. Charles Leclerc op 1, Antonelli op 2, Verstappen op 3.
1: Oké, dankjewel Olivier. Afwisselend wolken en opklaringen. Hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be. Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
4: Ja, zonder kools buiten categorie, maar wel met deze chaconne uit Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau. Heel fijn dat u luistert.

Het mythische verhaal van de tweelingen Castor en Pollux inspireerde heel veel componisten. Ook Jean-Philippe Rameau schreef er een opera over. Dit was een chaconne uit die opera met Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Op 31 juli begint er een nieuwe editie van het MA-festival en op 2 augustus is er weer Velo Barok. Dat is een fietstocht door het Brugse Ommeland met 5 korte concertjes onderweg. En ik zie daar 2 van onze 20ers tussen staan. Gitarist Haroun Iqbal en luitist Stan Geudes. En dit is Stan Geudes tijdens een passage als laatste 20er van dit voorjaar.

La Voix Humaine van Marin Marais. Hij schreef het voor basgamba, maar het klinkt dus ook wonderwel op theorben. Dat bewees twintiger Stan Geudens hier. En Stan is dus een van de muzikanten die optreden tijdens het MAAF-festival. Op 2 augustus is hij een van de haltes op de fietstocht Velo Barok. En wie dit juist goed beluisterde, die heeft gehoord dat Stan met Glenn Gould deelt, dat hij ook meeneuriet terwijl hij aan het spelen is. Juan Crisóstomo de Arriaga schreef 3 strijkkwartetten, zijn laatste op zijn 16e. En hij had nadien nog amper 3 jaar te leven.

Tweede deel, een pastorale uit het derde en laatste strijkkwartet van Juan Crisóstomo de Arriaga, de componist die de weinig benijdenswaardige titel draagt van jongst gestorven componist aller tijden. Hij was 19 toen hij overleed aan TBC in 1826. Dan deed Manuel de Falla beter, hoewel toch ook maar 69 toen hij overleed in 1946. En we brengen met hem nu 20 minuten lang een ongedurige nacht door in 3 verschillende Spaanse tuinen. De Falla die schreef geen concerto's voor solo-instrumenten en orkest, maar dit werk kan er wel voor doorgaan. Hij begon in 1909 aan zijn nachten in Spaanse tuinen als een set van nocturnes voor piano solo. En tegen de tijd dat het klaar was in 1915 werd het een soort symfonisch gedicht voor piano en orkest. Dat orkest is hier BBC Philharmonic, onder leiding van Juan Gomena en vooraan zit pianist Jean-Eflam Bavouzet.

0: pianist Jean-Yves Lambavouzet, een BBC Philharmonic met de nachten in Spaanse tuinen van Manuel de Falla.
1: De zomer van Clara.
0: Ik heb de eer om onder het jaar Music Matters te mogen presenteren in het middagprogramma hier bij Clara, met vooral nieuwe opnames daarin. En dit komt uit een van de bijzonderste albums die bij mij passeerden dit voorjaar. Liederen van de Amerikaan Kevin Putz op tekst van Emily Dickinson. Zoals dit Her Face. We horen de mezzo-sopraan van Joyce DiDonato samen met het strijktrio Time for Three.

Voor onder andere de stem van Joyce DiDonato in Her Face, een lied op tekst van Emily Dickinson. De componist Kevin Putz was al jaren gefascineerd door die dichteres die een groot deel van haar leven binnen kamers doorbracht. Dat inspireerde hem tot een album dat Emily No Prisoner Be heet. Een echte aanrader, volgens mij. Als u deze vakantie naar het kerkhof Père Lachaise in Parijs gaat en u staat voor het graf van Frédéric Chopin, kijk dan even opzij, want er ligt een pool vlak naast die pool. Miloš Magin, geweldig pianist, maar eerder onbekend als componist. Violist Gillon Kremer bracht daar in 2019 verandering in.

Gidon Kremer en Luca de Bargue in een andante voor viool en piano van Miloš Magin, 20e eeuwse Poolse componist en pianist die vaak werk van Chopin heeft uitgevoerd, er ook prijzen mee gewonnen heeft. En hij ligt dus ook begraven naast Chopin op Père Lachaise in Parijs. Ik heb nog een serenade van Johannes Brahms voor u tot aan het nieuws van 5 uur. En daarna laat ik u de keuze. Hier op Clara is er dan een heruitzending van het programma De Jaren, waarbij Helene de Bruyne de Nederlandse auteur en journalist Frank Westerman interviewt. Die doet in dat gesprek een oproep voor meer empathie in de samenleving, onder andere, waar we inderdaad nooit genoeg van kunnen hebben. Wie graag gewoon verder klassieke muziek wil beluisteren, die verwijs ik graag naar Clara Continuo, met zometeen een sonatine voor viool en piano van Antonin Dvořák. L'embarras du choix noemen ze dat. Voor mij is het tot morgenmiddag.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. We blikken vooruit op de finale van het WK voetbal vanavond in New York. We gaan live naar de zware bergrit in de Tour. En de Italiaan Kimi Antonelli wint de grote prijs Formule 1 van België. Na 40 dagen en 103 wedstrijden weten we vanavond eindelijk wie de nieuwe wereldkampioen in het voetbal wordt. Straks om 9:00 spelen Spanje en Argentinië hun finale van het WK. Argentinië gaat in New York op zoek naar zijn vierde wereldtitel. Voor Spanje zou het nog maar de tweede keer zijn na de wereldtitel in 2010. Peter van den Bemt vertelt wat we moeten weten over de finale.
2: Een droomfinale in de Big Apple, helemaal opgehangen aan de broederstrijd tussen de nog altijd regerende keizer Lionel Messi en zijn 20 jaar jongere troonsopvolger Lamine Yamal. Helemaal Amerikaans ook, met een stoet aan internationale vedetten als Madonna, Justin Bieber en Tom Cruise. En een niet reglementair lange halftime show die vooral weer veel controverse zorgt. De wedstrijd wordt er één tussen het technisch volmaakte hogeschool controlevoetbal van de keurige Spanjaarden en de overgave, de passie, de onverzettelijkheid en de provocaties, maar ook wel het goede voetbal van de straatbende van Argentinië in dienst van koning Messi. Pas voor wedstrijd 104 verschijnt president Trump voor het eerst op de tribune en de zorgen rond de weersomstandigheden zijn helemaal weggespoeld door de overvloedige regen van de voorbije 24 uur. New York is helemaal klaar voor een geweldige apotheose van deze om vele te vaak ook verkeerde koning Messi. Pas voor wedstrijd 104 verschijnt president Trump voor het eerst op de tribune en de zorgen rond de weersomstandigheden zijn helemaal weggespoeld door de overvloedige regen van de voorbije 24 uur. New York is helemaal klaar voor een

0: Roebelen is erbij.
1: Wij zijn nu paella aan het maken. Dat is een paella mixta, dus dat is zowel met vis als met vlees.
2: Nancy en haar man zorgen voor de paella, rijk gevuld.
3: Donc il y a des fruits de mer, vous avez ici des moules, des calamars, des palourdes, du poulet.
2: Er zijn ook bocadillos, Spaanse broodjes en er is ook wijn, tinto de verano en natuurlijk cerveza. Het bier wordt gekoeld met ijs. En er is hoop, zegt Dolores.
4: We gaan zo stilletjes aan beginnen een beetje muziek te zetten en een beetje in de sfeer te komen van een winning voor deze avond.
2: Dus, Spanje wint.
4: De Argentijnen hebben al 4 keer gewonnen. We mogen toch 1 keer, of 3 keer, of nu gaan ze voor de 4e. Dus wij hebben dat heel goed gespeeld. Ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
2: We bouwen hier naar een stressvolle finale.
5: Gracias.
0: De Brusselse brandweer zal dinsdag op de Nationale Feestdag staken. Door eventuele opvorderingen zal er bij de brandweer en ziekenwagens wel een minimale dienstverlening zijn. De brandweerdiensten staken tegen het aanhoudend personeelstekort en de te hoge werkdruk. Ook op oudejaarsavond was er om die reden een stakingsactie. En sindsdien is de situatie nog niet verbeterd, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
6: Integendeel is het nog erger geworden. Sinds 31 december zijn er ons allerlei beloftes gedaan van aanwerving, van bijkomende budgetten. Maar tot nu toe, 7 maanden later, is daar nog niets van in huis gekomen. Integendeel, ondertussen zijn er weer een paar tiental brandweermensen vertrokken op pensioen of vrijwillig, die dat dus niet vervangen zijn. Dus het tekort aan brandweermensen loopt alleen maar op.
0: Op de Gentse feesten hebben zo'n 600 klarinettisten uit binnen- en buitenland samengespeeld op het Sint-Baafsplein. Het Reuzenconcert was een initiatief van Vlamo, de koepel van de amateurmuziek in ons land. Bart Piqueur was de dirigent.
7: Het is een instrument dat een beetje onder druk staat, in populariteit misschien. En we tonen dat dat onterecht is. Dat is een veelzijdig instrument waar je alle kanten mee op kan. Het is niet dat we volledig aan het uitsterven zijn, hè. Gelukkig. Hè. Maar als er dan zoiets gebeurt en je bent niet met vakantie en je speelt klarinet, dan ben je hier.
0: Ook de voorbije jaren waren er massaconcerten op de Gentse feesten met honderden trompetisten en saxofonisten. En nog in Gent is Gent Jazz afgelopen. Verspreid over 2 weken kwamen 65.000 bezoekers naar de concerten luisteren van grote namen als Van Morrison of Ludovici Einaudi. Ook vandaag zijn er opnieuw aanvallen over en weer in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben niet alleen militaire doelwitten aangevallen. Ook elektriciteitscentrales zijn onder vuur genomen. Daarbij zou ook een kerncentrale in opbouw geraakt zijn. Iran blijft raketten afvuren op Amerikaanse basissen in de Golfregio. En Israël meldt dat het een raket bestemd voor Jordanië heeft onderschept. Tot nog toe heeft Israël zich afzijdig gehouden in deze nieuwe fase van het conflict. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 15e rit. Christophe van der Goor, de tweede in het algemeen klassement. Jonas Vingegaard heeft zo net opgegeven. Wat is er precies gebeurd?
8: Wel opschudding in de Tour inderdaad, want Vingegaard kwam ten val terwijl hij in het wiel zat van zijn ploegmaat. Zijn bocht naar rechts, het was een vrij scherpe bocht, maar gleed gewoon onderuit. Zijn voorwiel schoof weg, bleef zitten op het asfalt en het was meteen duidelijk aan zijn houding dat hij deze Ronde van Frankrijk moest verlaten. En ook natuurlijk vertwijfeling en ongeloof bij zijn concurrenten, bij Tadej Pogacar, want door het verdwijnen van nummer 2 in deze stand, in deze Ronde van Frankrijk, is er nu geen enkele spanning meer. Hij was de enige die nog een klein beetje iets kon doen tegen de gele dreiging van Tadej Pogacar. Een onfortuinlijke exit dus in deze Tour van Jonas Vingegaard, tweevoudig ex-winnaar van de Ronde van Frankrijk. Intussen zitten we op 12 kilometer van de streep. 1 leider, de man die 2 dagen geleden won, Mauro Schwitz uit Zwitserland.
0: Dankjewel, Christophe. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleef hij Charles Leclerc voor. Olivier de Wilde.
5: Hij startte van op de polepositie, gaf die een aantal keer af, maar op het einde kwam Kimi Antonelli wel als eerste over de steep in Spa-Francorchamps voor Charles Leclerc. Een terechte zesde zege van het seizoen voor de WK-leider, die dat dus nu duidelijker is met 25 punten voorsprong nu naar 45 punten voorsprong. Een paar incidenten in deze spannende race, vooral dat Lewis Hamilton George Russell in de eerste ronde al uit het circuit duwde.

0: opgave op die manier. Voor Russell geen WK-punten, maar wel voor de vierde van vandaag, Lewis Hamilton, die zo tweede wordt in de WK-stand. Max Verstappen werd derde.
1: Vanavond op de meeste plaatsen brede opklaringen. Morgen overal wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft wel droog. Lokaal is er kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden in het centrum. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden. De finale van het WK voetbal vanavond in New York. Dat was onze opener. De wedstrijd tussen Spanje en Argentinië begint om 9 uur vanavond. Dit en nog veel meer sportnieuws leest u op sportza.be. Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
2: Welkom bij De Jaren. Schrijver Frank Westerman reist al decennia lang de wereld rond. Wat doet al dat reizen met de mens? Westerman verloor zijn geloof in de klassieke ontwikkelingssamenwerking door, maar werd wel bewust van zijn eigen witheid en van ons misplaatste superioriteitsdenken. Hallo, fijn
3: Hallo,
2: dat je er
3: goedemorgen.
2: Bent.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Ik mag met jou uitzoeken hoe jij naar de wereld kijkt, waar jouw opvattingen en denkwijzen vandaan komen en hoe die in de loop van de jaren zijn veranderd. Jij bent journalist, schrijver van wat je zelf waar gebeurt proza noemt. Wat is dat waar gebeurt proza? Wat is het verschil met non-fictie?
3: Dat non-fictie een lelijk woord is. Het is echt het...
2: Met dat streepje ertussen en dat non.
3: Het non. Vooral niet omdat het... omdat het eigenlijk zegt wat het niet is. En dat is toch heel raar om ergens... als je op de markt staat en je hebt meloenen... dan zeg je ook niet een bordje, geen bananen. Dus je komt uit voor wat je wel doet. En dat non-fictie is eigenlijk... het is niet verzonnen, maar wat is het dan wel?
2: Ja. Ik snap het, ja. En merk je dat mensen dat fijner vinden om waar gebeurt proza te lezen dan non-fictie? Doet dat iets?
3: Nou kijk, waar gebeurt proza is natuurlijk een beetje opgeblazen misschien. Hè? Maar wat ik heel mooi vind in Polen, daar is een genre en dat noemen ze literatura factov. En dat is literatuur van de feiten, feitenliteratuur. En eigenlijk het idee is, ik schrijf reportages, schrijf documentaire, zou je kunnen zeggen. Maar... De enige beperking die ik wil opleggen, ik doe de feiten geen geweld aan. Dus ik ga niet fabuleren. Maar dat betekent niet dat je niet, dus zeg maar, met compositie, belichting, suggestie, verleiding, eigenlijk beeldruim, noem al die literaire stijlmiddelen, niet uit de voeten kan. Het enige wat je niet doet is fabuleren.
2: Ja, wel weglaten eventueel.
3: Weglaten. Ik heb ook het idee dat ik de werkelijkheid... Ik blijf niet thuis zitten, ik ga ergens heen, ik ga op pad. Ik leg de vinger aan de pols. Ik probeer eigenlijk de werkelijkheid na te lopen... om te kijken of alles wel zo is als het lijkt. En daarbij... redigeer ik de werkelijkheid. Ik maak mijn eigen rangschikking, belichting, compositie.
2: Ben je ook bewust van de relativiteit van jouw rangschikking?
3: Oh, zeker. En daar speel ik ook soms mee. Dan vraag ik eigenlijk aan de lezer van... het is eigenlijk van... kom in mijn museum. Ik geef je een rondleiding. Maar als je dan... zeg maar van, kijk naar links. Dan betekent dat je op dat moment niet naar rechts kijkt. Ja, dus het is een subjectief pad wat ik graag uitstippel.
2: Ja, nu je laatste boek, Hotel de Wereld, het ligt hier bij ons aan tafel. Dat is een bundeling van verschillende reportages, verhalen, voornamelijk je ervaring met de ontwikkelingssamenwerking, zowel als ingenieur, want dat was jij oorspronkelijk, en later als journalist. We zullen er straks nog wat dieper induiken, maar ik wil eerst nog even terug naar waar jij vandaan komt, in Nederland, Drenthe, Frank Westerman. Ja. Jij bent als kind op een bepaald moment onder de indruk geraakt van een feitje, zo'n weetje dat je ergens uit een boek of zo gehaald hebt, denk ik dan, dat je de Nederlandse afsluitdijk vanuit de ruimte kon zien. En dat vond je indrukwekkend.
3: Ja, dat volgens mij op school. Ik denk dat het tijdschrift Kijk stond dat er twee bouwwerken waren. Dus twee door mensenhanden gewrochte constructies op aarde. Die je vanuit de ruimte kon zien. Dit is echt gedateerd. Hè? We spreken nu niet over de tijd dat je, bij wijze van spreken... jouw aantekeningen
2: niet zo goed,
3: vanuit de ruimte kan meelezen. En dat zou dan de Chinese muur zijn en de Nederlandse afsluitdijk. Ja, die is dus twee zeeën in splijt, zoals Mozes ooit twee zeeën spleet. We hadden vroeger de Noordzee, die hebben we nog steeds. En de Zuiderzee, en die is er niet meer. Die is dus afgesplit, het is een zoetwatermeer, IJsselmeer.
2: En was je daarvan onder de indruk? Of werd je daar een beetje chauvinistisch van?
3: Het was gedrenkt in trots. Het was van, je kan dus, maar dat hele discours over de Nederlanders en de zee, zoveel, een derde ligt sowieso onder de zeespiegel, twee derde zou verdwijnen bij een stormvloed van Nederland, van het oppervlak. Maar
2: wij hebben het geregeld.
3: Ja, en als dat. Daar kun je ook wel respect voor hebben. Ik weet niet of je ooit de stormvloedkering met die. Dat is een half open dam. En als het stormt, dan gaan die deuren naar beneden. En dan spat die zee op die. Ja, en dat ding houdt al sinds de watersnoodrampen. Dus ik heb bewondering. En ik heb natuurlijk ook kritische bewondering voor wat je als mens teweeg kan brengen. Want ik denk dat je. Dat we, jij en ik, wij als soort, we kunnen scheppen. En we zijn nog veel beter in afbreken. En ja. dat is eigenlijk de Januskop. Het destructieve in ons. Daar zijn we nog veel beter in. Maar sommige dingen die gewrocht zijn, gebouwd zijn, zijn niet per definitie slecht, omdat ze groot zijn.
2: Maar toen, als schooljongen neem ik aan, had je die kritische blik nog niet zo ontwikkeld. Toen vond je het vooral indrukwekkend.
3: Maar het. Die afsluitdijk, met alle respect, is in de tijd is indrukwekkend. Hè?
2: Ik wil maar, de indrukwekkendheid van de afsluitdijk.
3: Maar de indrukwekkendheid is bijvoorbeeld dat die unaniem door de beide kamers van het parlement zijn. Unaniem is er besloten om Amsterdam, maar ook het hart van Nederland te beschermen tegen stormvloeden. En. Ja, dus in 1915, 16 hadden we dus nog de laatste vloed. En we. Maar in ieder geval, er is toen besloten. En uiteindelijk in de jaren 1932 is die gebouwd. En nu wordt die voorzien van een prachtige aquaduct. Nee, een visrivier, een migratierivier voor de palingen. Die waren we vergeten. Dus natuurlijk, het is voortschrijdend inzicht. Het is niet allemaal een zegen. Maar om nu erop te spugen? Kom op zeg, in die tijd was dat een. Ik denk dat het een heleboel mensen heeft behoed tegen het wegspoelen.
2: Je vindt dat we dat nu dan misschien soms te vaak doen? Heel kritisch zijn over de mens en verwezenlijkingen en ervan uitgaan bijna dat alles wat natuurlijk is, goed is?
3: Oh ja, ik denk dat. Kijk, op de Landbouwuniversiteit hadden we technologiekritiek. En eigenlijk, ik werd opgeleid tot ingenieur. En dan had je bij filosofie, wetenschapsfilosofie, de code in de technologie. En dat is allemaal heel nuttig om door te hebben dat als je iets bouwt, dat het een patroon in de maatschappij bestendigt. Dus het kan discriminatoire zijn, het kan uitsluiten, het kan het kapitalistisch wereldsysteem bevorderen, noem maar wat. Hè? Dus wat je uitvindt, wat je met z'n allen bedenkt en ook maakt. En dat is heel goed, denk ik, om daar kritisch naar te kijken. Maar ik ben eigenlijk meer geschrokken van het destructieve. De aard van mensen om dingen weer kapot te maken. Dus ook beelden in de Taliban komen aan de macht. En dan worden er rotstekeningen, beelden worden opgeblazen. In Afghanistan, die grote muren. Die is in de rots uitgehouden, eeuwenoude figuren. Ja, dat is. In een paar seconden is het weg. Iets wat in eeuwen is opgebouwd. En het fascineert me hoe opbouwen zoveel moeilijker is dan afbreken.
2: Ja. Nu, je was toen aan het studeren om te gaan opbouwen. En dan ook heel specifiek tropische cultuurtechniek. Jullie werden opgeleid om dat elders te gaan doen.
3: Ja, nee, dat was tropisch, dus vroeger koloniaal. Maar de bordjes waren verhangen in de jaren 60. Dus alle afdelingen van de landbouwuniversiteit, vroeger landbouwhogeschool, die waren de tropische plantenteelt, tropische cultuurtechniek. Cultuurtechniek is het, zeg maar, de dijkjes, de weggetjes, de kanaaltjes, het raster waarin je planten teelt, waar je gewassen kan telen. En in de tropen is dat vaak water brengen. In Nederland is het water afvoeren. Dus de irrigatie was dan eigenlijk de specialiteit. Maar we hadden meteen in Wageningen, dat was ook mijn, daar lag mijn hart over, ja, van wie is het water? Is het gemeenschappelijk? Is het in welk dorp? En ik ben in Peru geweest, in de Andes, om een eeuwenoud irrigatie, een water, een bevloeiingssysteem te bekijken. Maar dat gaat dan natuurlijk vooral, ja, waterstroom van boven naar beneden. Dat is de bron.
2: Zover kan ik nog volgen, ja, het is logisch.
3: Maar dan gaat het erover van, wie mag het, het gaat per toerbeurt, wie bevloeit je. Je hebt een akker, je hebt 5 akkertjes, kleintjes, plotjes, ik ook. Wie is er eerst aan de beurt, wie is er daarna? En er is een waterrechter. En er is een heel systeem dat als jij een koe van mij jat, mag je misschien wel 5 jaar geen water. Dus dan wordt gestraft met water. Dus
2: welk dorp was dat?
3: Het heet Kutjus Kenya. En het is op Google, ik heb het laatst opgezocht, op Google Maps. Ik kan het zien, want ik weet wat bestaat. Maar het heeft geen naam op Google Maps.
2: Het is nog altijd zo klein, al die jaren later.
3: Het is klein en het is het ligt misschien, ja, ik hou van namen, hè, van woorden. Bij het Titicaca meer. In de Andes. Het centrale is een heel groot, bevaarbaar zoetwatermeer. Op 4000 meter hoogte, bijna 4000. Daar heb ik een jaar gewoond.
2: Ja, en wat heeft dat je geleerd? Want ik kan me voorstellen dat de theorie die je aan de universiteit leert en de praktijk ter plaatse uit elkaar kunnen lopen.
3: Dat is een understatement. Ja, nee, dat is zeker. En dat was ook, kijk, daar, ik kom uit een gelovig nest. We waren thuis, lazen uit de Bijbel. Voor het slapen gaan, maar voor het, bij het eten, avondeten moet ik zeggen. Op school ook. En het was toch, je mocht vragen stellen. We zeggen, mijn zus en ik, en tafel, maar ook op school en in de kerk. Maar het kwam uit een idee van goed willen doen of barmhartig. Terwijl een andere drijfveer zou kunnen zijn solidariteit. Maar het komt denk ik op hetzelfde neer. Maar hoe doe je dat? Hè? Dus met wie ben je solidair? En dus in dat dorp in Peru. Ik heb 4 maanden echt in een huis van kleiblokken. Zonder stromend water, zonder elektriciteit. Tussen 200 gezinnen Aymara-Indianen, die overigens Spaans spreken, gewoond. En daar heb ik zo ontzettend veel over mezelf geleerd. Ja, ik ben 24, 23 denk ik dat ik was. En hoe je een houding geeft. Wie je bent. En ze noemden me ingenieur. Ik was nog geen ingenieur natuurlijk. En er waren ook wel verwachtingen. Maar ik heb eigenlijk me leren staande te houden. In plaats van dat ik iets kon bijdragen. Ja, ik heb een mooie kaart gemaakt. En ik heb de 5 irrigatiekanaaltjes doorgemeten. En ik heb een rapportje. Ik heb het ook gepresenteerd. Ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Maar ik vroeg me wel af.
2: Zitten ze op mij te wachten?
3: En als je bedenkt, de aardappel. Wij denken, de aardappeleters van Vincent van Gogh. Wij zijn de aardappel. De aardappel is van ons of zo. Maar die is in cultuur gebracht voor het eerst, duizenden jaren geleden, in de Andes van Peru. Dus het is eigenlijk het gewas wat zij beter en langer kennen dan wij. Dus dat zijn allemaal vragen waar je tegenaan loopt. Maar ook gewoon de. Ik vond het iets lafhartigs hebben om het heet in de antropologie participerende observatie. Ik wilde participeren en niet alleen maar fly on the wall. Je hebt ook die stroming die dus zegt van, ik ben er niet. let niet op mij. Ik zet de camera op de tribe. Hè? Gaan jullie gewoon je gang. En dan... dat is zo koloniaal. Hè? Dat is zo'n superieur idee dat je zeg maar de Indianen van Peru zou kunnen bestuderen. Met die methode van ik ben er niet, fly on the wall. Heb ik me ook als verslaggever later. Ik ga graag ontmoetingen aan. Ik deel ook wat van mezelf. Ik breng ook dingen mee.
2: En je hebt zelf natuurlijk ook een invloed op wat je observeert, gewoon door je aanwezigheid. En dat is daar wel heel duidelijk geworden toen jou plots begon te dagen dat mensen ja, bang voor je waren.
3: Ja, dat is... ik zat daar, ik had een motorfiets, dus het was wel een groot verschil tussen de meesten. Ik kon naar de stad. Maar op een gegeven moment was er een gerucht in het dorp dat er dus een... het heet Carisiri, het Aymara Nyakak, in het Spaans Sacacebo. Het is een beetje een mythische figuur die af en toe reëel wordt en jou kan ontmoeten 's nachts of 's avonds en hypnotiseren. En die haalt dan met een injectienaald en een buisje vet, onderhuids vet uit.
2: Heel luguber deze mythische figuur.
3: Ja. Die figuur is heel wijdverbreid. En dus er was op een gegeven moment sprake dat er een Carisiri in het dorp rondwaarde. En toen ik dat vertelde in de stad bij mij, de Peruaanse universiteitsmensen, die zeiden, oh, wil je wel ontzettend goed uitkijken. Want het is niet de eerste keer dat een buitenstaander, een buitenlander, op een gegeven moment wordt verdacht van, je komt hier vet halen van ons, uit onze onderhuidse. En er zijn dus mensen gelyncht. Ook Franse antropologen, een handelsreiziger uit Lima. Ook in die tijd. En toen zeiden ze van, oké, je gaat terug naar het dorp, maar we geven je gaat zeker niet weglopen nu. Want dan ga jij dus meteen bewijzen van, zie je, je was er zo een die 's avonds de deur uitgaat. En de communeren schrik op het lijf jaagt of misschien zelfs vermoorden wil. En dat hielp dat ik terug was. En er was ook nachtirrigatie. En ik had ook al een keer gesuggereerd dat ik mee wilde. Ik wilde weten hoe de 's nachts water werd verdeeld. En toen zei ze, dat is geen goed idee. En later hoorde ik dat ze de burgemeester, de alcalde, die had een soort wachtpost rond mijn hut gezet om te kijken of ik 's nachts... Ik kwam alleen naar buiten om te pissen misschien. Maar ik ging niet door het dorp struinen 's nachts. En dat hielp ook. En toen op een gegeven moment bleek dat ik het water, de bron verdeelde, 5 kanaaltjes, 3 dorpen. En ze hadden een protocol over die waterverdeling dat al 30 jaar lang stand hield. Maar ik met mijn gekke partial flume, waarmee ik die bieten, het waterstromen kon meten, kwam erachter dat het dorp hogerop in de dal was al 30 jaar, zeg maar, water aan het stelen. Hm. En wie heeft dat gerucht in omloop gebracht dat ik die verschrikkelijke Carisiri
2: dat was natuurlijk het stelende dorp.
3: Het dorp waarvan ze dachten, we willen helemaal niet iemand die ons irrigatiesysteem komt doen.
2: Je hebt eigenlijk een evenwicht dat goed werkte, al was het dan misschien een beetje corrupt, verstoord door je aanwezigheid. Zo zou je het ook kunnen zien.
3: Ja, maar er is ook wel natuurlijk... je kan ook zeggen van... wacht even. De afspraak was dit. En jullie tappen systematisch meer water af dan waar je recht op hebt. Laten we dat recht zetten. Maar niet dat ik daar instrumenteel in ben geweest. Maar in ieder geval op een manier die je niet ziet aankomen. Het is niet maakbaar. Het is niet planbaar. Er gebeuren dingen door je aanwezigheid. Dat is het mooie.
2: Ja. En je bent dan ook wel afgestudeerd daarop. Al heb je in het dorp zelf misschien niet veel gedaan. En de commentaar op je proefschrift was dat je wel heel sociologisch te werk ging. Is dat het moment waarop je dacht, ik moet misschien toch iets anders gaan doen dan ingenieur worden?
3: Ja, het was een afstudeerscriptie. Maar dan nog, ik heb het in Spaans geschreven. Ik heb het daar gepresenteerd. Ik heb het in het dorp gepresenteerd. En eigenlijk, ja, vanuit de drie dorpen was het zo van, nou, aan het eind van de rit, als hier ene Frank Westerman, de ingenieur Pancho werd ik genoemd, is geweest, dan gaan ze van de hulp, gaan die aardekanaaltjes in betonnen gootjes veranderen. Die hebben minder onderhoud nodig, efficiënter. Maar in mijn rapportje stond eigenlijk van, nee, het mooie is dat als je recht op water hebt in het dorp, en het is een communaal goed. Niemand bezit het water. Het stroomt, maar je moet er zijn. En wil je toegang hebben tot water, moet je 5 collectieve werkdagen zijn, feestdagen, bijdragen om het systeem schoon te maken. Dus ik dacht van, als je dat nou van beton maakt, dan vervalt die noodzaak, vervallen die feesten. Dus mijn aanbeveling was eigenlijk, laat het maar zoals het is. En de conclusie is eigenlijk van, ja, ik heb je zelf veel geleerd, maar ik heb niks te bieden. Ik heb niks bij te dragen. Ik heb niks te veranderen. En dat heeft mij wel eigenlijk pas op de plaats laten maken. Of misschien wel een pas achterwaarts, zijwaarts. Toen ben ik van handwerk eigenlijk hoofdwerk gaan doen. Ik ben gaan schrijven om het beter te begrijpen.

0: De Jaren met Helene de Bruyne.
1: Frank Westerman, je bent je als twintiger daar in dat dorp in Peru al gaan afvragen wat jij daar eigenlijk precies kon bijdragen.
2: Ja.
1: En heeft dat ook je kijk op ontwikkelingssamenwerking in het algemeen veranderd? Dat het vaak zo is dat nog maar de vraag is wat er bijgedragen wordt?
2: Ja, kijk, er zijn echt hele mooie dingen. En voor, ik denk dat bijvoorbeeld onderwijs, maar ook wel fair trade, hè, dus direct een betrekken bij producenten in plaats van, hè, al die tussenhandel. Misschien ook wel waterbeheer. Er zijn dingen die gaan wel goed. Hè. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar waar. En er zijn ook hele toegewijde mensen die goed doen en mooie dingen doen. Maar het is niet opgewassen tegen een drugsbende of een guerrillaoorlog of een staatsgreep. Het is een slap kruid. Het is een soft power. En hè, dus komt er geweld, dat is alles zo weer weg.
1: En hoe kijk je er dan dat nu heel veel regeringen, ook in België, in Nederland, in Amerika al helemaal, want daar is ineens van alles geschrapt van budget voor ontwikkelingssamenwerking. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, schandalig. En ook stom. Het is ook heel dom. USAID heb je het dan over. Ja. Dat bestaat 60 jaar. Dat is met een pennenstreek geschrapt. Er werken, dat is een hele octopus die over de aarde met allerlei tentakels, waar mensen HIV-medicijnen van krijgen. Dus er is een studie geweest in The Lancet, het toonaangevend medisch blad. En die zegt, er zijn tussen 2025 en 2030 waarschijnlijk meer dan 10 miljoen mensenlevens die worden geofferd door het schrappen van USAID. Nou, dat is hardvochtig om te beginnen. Dat is echt schandalig. Je ziet ook nu dat. Maar waarom het zo ontzettend. Kijk, die soft power, zachte kracht die je aan ontwikkelingssamenwerking kan toedichten, die het ook echt heeft, die is. En dan redeneer ik even vanuit het Westen waarom je het zou moeten behouden. Nog even los van solidariteit, barmhartigheid, rechtvaardigheid.
1: Uit egoïstische overwegingen.
2: Uit eigen belang zou je het alleen al kunnen doen. Moet je het doen om gewicht in de schaal, moreel gewicht in de schaal te leggen. Als je niet in de wereld toont dat je bereid bent dat je helpt, dat je samenwerkt, dan mis je dat morele gezag.
1: En hoe doe je dat in de praktijk zonder neocoloniaal over te komen?
2: Ja, het is natuurlijk wel op basis van gelijkwaardigheid en uitwisseling. En daarom is onderwijs denk ik ook zo goed. Er wordt natuurlijk ontzettend veel opgeleid en uitgewisseld. Kijk, onderwijs is natuurlijk ook in zekere zin een zachte kracht. Maar je hebt wel mensen nodig die hier en daar, die hebben doorgeleerd. Ja, ik denk dat. Ik vind het zo verschrikkelijk dat dus zeg maar de bijvoorbeeld in Afrika, die groep Boko Haram, dat is dan, hè, die terreurgroep, die jihadistische terreurgroep. En Boko Haram betekent letterlijk. Hè, dus Haram is dus niet goed. Maar het gaat om westers onderwijs is verboden. Hè, dus eigenlijk tegen onderwijs. Dus tegen. Ja, en dan denk ik van, ja, dan ben je. Dat is rock bottom, hè. Dat is het dieptepunt. Ik ben in Sierra Leone geweest. Daar was op een gegeven moment de universiteit op de rots, op de Leeuwenberg, Sierra Leone. En er kwamen kwamen bendes aan en die van kindsoldaten. En die trokken dan een in geitenbloed gedrenkt hesje aan, de ronco. En als je het hesje aangetrokken had, dat is een ritueel, dan moest je moorden. Dan sta ik ook met lege handen.
1: Zowel als journalist of als ontwikkelingssamenwerker.
2: Als mens. ja.
1: Maar je schrijft het dan toch op, achteraf.
2: Ja, ik zoek naar wat er ik ben een tastende in mijn boeken. Of dat nou. Sierra Leone verhaal staat in El Negro en ik. En in Hotel de Wereld gaat het meer over Latijns-Amerika. Maar ik ga daar plaatsen toe. Ik wil weten, hoe kan het dat dus in 1989, in de jaren 80, we, mijn generatie, bevlogen mensen, betrokken mensen, enthousiast waren over de Sandinistische revolutie in Nicaragua. Ze hadden een dictator verjaagd, ze namen het op tegen door CIA-gesponsorde legertjes van contra's, de contra's. En ik heb daar op een plein gestaan met 300.000 uitzinnige mensen die vierden dat ze al 10 jaar lang stand hielden, maar ook bevrijd waren van de dictatuur. En ik ben er nu terug geweest met mijn dochter vorig jaar december. En dezelfde, destijds onze linkse volkshelden, zijn nu de dictator. Daniel Ortega en Rosario Murillo, het eerste echtpaar, zijn nu de despoten. En ja, dan kun je zeggen, de revolutie eet hun eigen kinderen op. Maar ze zijn, dus ook linkse wereldverbeteraars kunnen via de stembus uitgroeien tot grimmige potentaten. En ik wil er niet van wegkijken.
1: Dat... Wat zegt ons dat? Wat leert ons dat over de aard van de mens? Of iets over macht? Of hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, in zekere zin ontgoocheld. Ook omdat het... omdat ik daar destijds stond. En nu opnieuw met mijn dochter, die even oud is als ik toen. En dat betekent eigenlijk van, ja, moet ik nou... dus ik wapen mij tegen cynisme. Dat is het makkelijkst, om aan de borreltafel te gaan zitten en zeggen dat het allemaal niet deugt. Dat is lui denken. Dus cynisch denken is lui denken. Ik wil niet lui denken. Ik denk dat er wel grote verschillen zijn tussen... toen ik een twintiger was en nu zij een twintiger is. Vanuit die studie deed ik, waren wij voor de kleine boer in de derde wereld. En ik vraag dan letterlijk in Hotel de Wereld eigenlijk van, ja, wat als die kleine boer het bos kapt, het regenwoud kapt? En ik zie dat de generatie van nu is veel meer voor het regenwoud en niet voor de boer. Ook niet de kleine en ook niet de grote. Maar ook, dat is een verschuiving. Er is veel aandacht voor verzoening naar conflicten. Er zijn andere thema's nu. En ik denk dat je, en dat schrijf ik ook, helemaal niets hebt aan de schema's van Karl Marx. Daar geloofden we nog een beetje in.
1: En je hebt de massa. Jullie destijds toen je studeerde, ja.
2: En je hebt die. En dat gaat er eigenlijk. Het probleem is dat de hazen.
1: Die middelen moeten in handen van de.
2: Ja,
1: en van de mensen komen dat... Ja,
2: ik weet nog dat ik in Hotel de Wereld... dat is een heel beroemd hotel in Nederland... want daar is de capitulatie van Duitsland getekend. Dat staat in Wageningen, waar mijn universiteit was. In Hotel de Wereld hadden we een studium generale. En daar zat ik tot in de vensterbanken, zaten we te luisteren... naar een linkse Amsterdamse professor. En die hield ons voor dat alleen ontwikkeling kon komen in Latijns-Amerika via een Marxistische revolutie. Anders zou het nooit goed komen. Ja, en die Marxistische revoluties hebben zoveel ellende teweeggebracht.
1: Maar die professor zou natuurlijk zeggen, ja, maar het waren niet de goede Marxistische revoluties. Of de leiders waren corrupt, of het is op de verkeerde manier aangepakt.
2: Ja. En dan krijg je de afsplitsing van de afsplitsing van de afsplitsing. Ja, en... Ik heb echt het idee, de echte principalen, de principiëlen, de haarklovers, daar moet je voor hoeden. Ik heb het idee dat de planeet wij echt.
1: Ben je zelf slecht... ook nog zo geweest? Heb je daar ook nog in geloofd?
2: Nee, het gekke is natuurlijk, ja, in zekere zin. Ik ben een kind van die stroming, van die generatie. Maar ik hield wel, ja, dat klinkt een beetje raar om van jezelf te zeggen, maar ik hield. Ik werd geen lid. Ik werd geen ideoloog van een clubje. Ik probeerde me niet te verbinden aan... dus ik hield een kritische afstand. En ik ben mijn 20ste naar Cuba gegaan. En naar Jamaica. Om te kijken van, ja, welke... Dat klinkt helemaal puberaal bijna. welk systeem is nou beter voor de mensen?
1: Alsof je dat kan onderzoeken door een paar weken daar te zijn. Maar,
2: ja, ja.
1: Maar wat trof je daaraan staat ook in Hotel de Wereld beschreven.
2: Nou, Jamaica was kon ik me niet goed bewegen, tenzij ik ganja rookte, de wiet. Want ik was daar eigenlijk te angstig om op mijn witte huid te worden aangesproken. In negatieve zin. En om beroofd te worden. Hè. Denk aan dat 10cc Dreadlock Holiday. Dat liedje. Hè. Dat is zo van. Dan is er een van de Amerikaan op vakantie. En die heeft een kettingje. En dan komt er een grote meneer. En die zegt van geef me dat ding. Ik geef je $2. Nou, dat liedje. Dat, die sfeer van ik word hier uitgekleed. Tot mijn witte vel.
1: Was dat terecht of onterecht die angst?
2: Het is een totale no-go areas voor witte in Kingston, de hoofdstad daar. Dat was echt hier wel, die straat niet, die straat
1: en wie bepaalde wel. Dat? De expats?
2: Gangs? De expats. Het is wederzijds natuurlijk. Maar de rijke Jamaicanen, de zwarte Jamaicanen, woonden ook in de Cherry Gardens met de gated communities. Hè? Dus het is een segregatie. Maar niet uitsluitend langs raciale lijnen. Maar om het daarin te bewegen, dat was ontzettend. Ook weer. Ik wist het niet. Ik moest het. Het is heel gek om je voor het eerst bewust te worden van je eigen huidskleur. Je noemde El Negro en ik. Ik herinner me dat ik voor het eerst oog in oog met een opgezette zwarte man, een Afrikaan, op een sokkel. Dus zijn eigen huid, zijn eigen botten, zijn eigen haren. Tussen de wilde dieren, in een museumpje in Spanje. Ik was 19. En het was eigenlijk van, oké, voor het eerst, waar kijk je naar? Je ziet je eigen witheid. Je ziet je eigen achtergrond, je eigen herkomst. Daar word je mee geconfronteerd. Want wie hebben dat gedaan? Ja, witte Europeanen hebben hem daar gebracht. Opgezet als een wild dier. Dus dat had ik in Jamaica ook. Dat je voor de, kijk, Frans Fanon, dat is een denker, een uit Frans-Caribisch gebied.
1: Psychiater ook,
2: hè? Die schreef ook van je bent pas zwart als je een witte tegenkomt. Voor die tijd ben je dat niet. En je wordt het gemaakt. Maar andersom geldt het natuurlijk ook. En in Sierra Leone, dat vind ik ook zo'n tot de verbeelding spreekt het voorbeeld. Daar had je zwarte professoren. Ik heb er één gesproken. En die was studentenopstand in de jaren 60 en eind jaren 60. En die zwarte professoren waren dan de kop van Jut. En die werden in processie opgebracht en met melkpoeder bestrooid om ze wit te maken. Wij kennen de uitdrukking iemand zwart maken. Ja, maar dus de studenten van Sierra Leone maakten hun zwarte professoren wit met melkpoeder. Hè, dat is te schande.

0: Dit was Jochim Badehorst en Sea Lily.
1: De Jaren met Helene Bruyne.
0: Frank Westerman, terug naar Jamaica en Cuba. Je was op zoek naar het beste systeem. Ja. Dat is niet gelukt, neem ik aan, die zoektocht. Of wat concludeerde je toen je daar was geweest?
2: Nou, Cuba is op dit moment ook geen pretje. En daar ben ik vaker geweest. Kijk, de mooie dingen zijn altijd de ontmoetingen en de mensen die je tegenkomt, die er wel wat van maken. En die zijn er. En die zijn hartverwarmend. En die, ik ben het dus niet meer bij die grote systemen gaan zoeken, maar bij, zeg maar, het. Ik schrijf ergens, je kan beter Shakespeare lezen dan Marx, als je wil begrijpen hoe de hazen lopen.
0: Omdat het gaat over kleinmenselijke sentimenten.
2: Ja, en, die, en macht. En dus de alle plotwendingen die je ziet in je eigen omgeving, maar ook op het wereldtoneel, die worden zeker de laatste tijd, kan je ze gewoon terugvoeren op grillen. Op kinderachtig gedrag. Van, nou, je hoeft ze niet te noemen. Je weet wie ik bedoel. Maar wauw, wat een schokgolven brengt het geweeg. De tarieven tegen Canada worden verhoogd, omdat Canada in een, ergens in een commercial, een uitspraak van Ronald Reagan aanhaalt dat hij voor vrijhandel is. En zo'n republikein, een spotprentje, of een reclamespot, waarin Ronald Reagan zegt: vrijhandel is de enige manier om de wereld vooruit te helpen. En dan wordt meneer Trump zo boos.
0: Ja.
2: Dat hij het is van dat niveau.
0: En helpt je dat ook om de dingen als een Shakespeareaans drama te zien? Zie je er dan beter de humor ook van in, van wat eigenlijk een tragedie is?
2: Ja, het is tragicomisch. En die humor is wel de zuurstof, hè? En ik hoop dat je dat ook leest in mijn werk. Ik hou heel erg van het ongerijmde. Ik wil op zoek gaan naar de dingen die ik niet al van tevoren kan inkleuren. Hè, dus ik ga heel vaak op pad naar dingen waarvan ik niet begrijp, nou, hoe het kan. Hè? Dus de Sandinisten van toen zijn nu de dictator, de revolutionaire. Hoe? Waar ging het mis? Hoe ging het scheef? Wie deed wat? Op welk moment? Ik probeer daar de vinger achter te krijgen. Maar het is tastend. En het is zoekend. En het is, ik hou van het vraagteken. Ik hou van misschien wel hoe moet je dat zeggen? Het proeven. Het van de woorden. He, dus van wat is hier aan de hand? Dus het erheen gaan en nog eens een keer, maar ik heb alleen maar woorden om het weer te geven. Maar welke woorden? En ik ga graag af op wat ik niet te rijmen vind. Om het beter te beginnen. Maar bij twijfel, die hoor je nu ook in mijn stem, maar de twijfel hoort ook de zelfspot. Of de spot. En dus de humor. Het bevrijdend kunnen lachen. Of muziek maken. Of kunst vieren. Een mooie zin. Een verpletterend mooie zin. Daar ben ik naar op zoek.
0: Ja. Frank Westerman, we moeten richting afsluiten gaan. Maar die verpletterend mooie zin waar je het over hebt, het soort werken wat jij schrijft. Ja, jij doet het wel goed als auteur, maar je bereikt uiteindelijk ook maar een bepaald niche van de bevolking. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik heb daar geen illusies over. Het is literatuur, proza, maar ook andere vormen van kunst, is het. Gaat het de wereld veranderen? Hè? Gaat het de wereld ten goede veranderen? Ja, niet vanzelf. En dus ik denk ook niet dat, jij bent ook kunstenaar, schrijver. En het is niet dat je als auteur kan denken van, wat ik schrijf zo, dan gaat een steen in de vijver gooien. Ik ga een steen in de vijver gooien. Of
0: ja, als je dat denkt, kan je er beter niet aan beginnen.
2: Maar ik denk wel, en daar ben ik echt van overtuigd, dat als wij zouden ophouden met proberen op te bouwen, proberen mooie dingen voor te brengen, proberen schoonheid te scheppen en iets aan de wereld toe te voegen, in de zin van een beroep doen op empathie. De lezer uitnodigen hier te verplaatsen in een goudzoeker in het oerwoud in Guyana. Je
0: verplaatst... Of een hongerige ijsbeer op Spitsbergen.
2: Of een hongerige ijsbeer
0: zoals je ook hebt gedaan.
2: In de zeven dieren bijten terug. Heb ik het perspectief van de ijsbeer proberen te vatten. Maar als we met z'n allen zouden ophouden, dan verandert de wereld ten kwade. Dat is de premisse. Dat is de premisse, moet je zeggen. Dat is de het moment dat je bij de pakken gaat neerzitten. Dan wordt alles schraal. Dan wordt alles kaal. En dan kun je dus ook niet meer... Kijk, als we willen samenleven met verschillende groepen, laten we het zo even zeggen, dan is het minst wat je nodig hebt. Het cement is empathie. En met kunst en zeker met literatuur train je elkaars empathiespier. We geven onze kinderen te eten, een dak boven het hoofd, maar ook een verhaaltje voor het slapen gaan. Dat is onmisbaar. Je kan het niet weglaten.
0: Daarmee zeg je eigenlijk ook dat empathie niet aangeboren is, dat je het moet ontwikkelen.
2: Trainen, voeden. En het verdort heel makkelijk.
0: En zie je het verdorren om je heen?
2: Ja, er is een kilte en een... kijk, hoe krijg je verbinding? Ik heb het idee dat... dat reizen en je verplaatsen en je onder mensen begeven, ontmoetingen aangaat, dat enorm verrijkt. Dat je bij wijze van spreken niet genoeg... Ja, dat is niet goed voor het milieu, maar...
0: Hey, heb je dat weer?
2: Heb je dat weer. Maar navels, zeg maar, je mokkend, je op terugtrekken op je erf, is de dood in de pot.
0: Zullen we daarmee afsluiten? Frank Westerman, heel veel dank om hier te zijn. Dank voor dit gesprek.
2: Ja, bedankt.
0: En u bedankt om te luisteren. Als u deze uitzending wil herbeluisteren of alle andere afleveringen van de jaren, dan kan dat op elk podcastplatform. En alle boeken van Frank Westerman, niet allemaal, maar de meeste toch, zijn nog te vinden in de boekhandel of de bibliotheek. Hotel de Wereld is het recentste boek. En voor nu onthoud ik, als u het moeilijk heeft met de wereldpolitiek, probeer het eens te bekijken als een Shakespeareaans drama. Dan is het nog steeds tragisch, maar soms ook een beetje amusant.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Remco Evenepoel haalt zijn eerste ritwinst binnen in deze Tour. Jonas Vingegaard moet opgeven. We blikken vooruit op de finale van het WK voetbal vanavond in New York. En de Italiaan Kimi Antonelli wint de grote prijs Formule 1 van België. Remco Evenepoel heeft de 15e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Op een aankomst op een helling buiten categorie bleef hij gele truidrager Tadej Pogacar voor. Hij wordt tweede in het algemeen klassement na de opgave van Jonas Vingegaard. Christophe van der Goor, is dit zijn strafste prestatie in een bergrit?
3: Wel, hij gaf eerder al het goede voorbeeld in de Ronde van Spanje, hè, die hij 4 jaar geleden won. Maar dit is op het allerhoogste klimniveau toch wel een prima prestatie, inderdaad. En dat in een etappe voor de geschiedenisboeken. Eerst door een vallende opgave van Jonas Vingegaard, de tweede in de stand. Op het vlakke dan nog wel, onderuitgeschoven, simpel in een bocht, terwijl zijn ploegmaat zijn aanval voorbereidde. In die finale bergop dan bleef Evenepoel als enige in het wiel van de ploegmaat Pogacar en Del Toro. En het was duidelijk dat de gele trui de ritoverwinning aan zijn Mexicaanse ploegmaat wilde schenken, maar die klom minder goed dan Evenepoel, die Pogacar dan maar in de sprint vooraf ging. Evenepoel staat nu heel stevig tweede in het klassement. Tim Merlier gaf op vandaag.
2: Dankjewel, Christophe. Remco Evenepoel beefde op zijn benen na zijn overwinning. De beste renner ooit bergop kunnen volgen is een grote stap vooruit, zegt hij.
4: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. You have to understand, like, how I'm racing with the best guy ever. Best rider ever, and he has been doing a hell of a climb to try to win the stage with Isaac. And you know, for me, it's a big step forward that I can follow this pace because it was like a crazy hard pace.
2: Na 40 dagen en 103 wedstrijden weten we vanavond eindelijk wie de nieuwe wereldkampioen in het voetbal wordt. Straks om 9 uur spelen Spanje en Argentinië hun finale van het WK. Argentinië, gert en 3 wedstrijden weten we vanavond eindelijk wie de nieuwe wereldkampioen in het voetbal wordt. Straks om 9 uur spelen Spanje en Argentinië hun finale van het WK. Argentinië gaat in New York op zoek naar zijn 4e wereldtitel. Voor Spanje zou het nog maar de 2e keer zijn na de wereldtitel in 2010.

0: en een niet-reglementair lange halftime show die vooral weer veel controverse zorgt. De wedstrijd wordt er één tussen het technisch volmaakte hogeschool controlevoetbal van de keurige Spanjaarden en de overgave, de passie, de onverzettelijkheid en de provocaties, maar ook wel het goede voetbal van de straatbende van Argentinië in dienst van koning Messi. Pas voor wedstrijd 104 verschijnt president Trump voor het eerst op de tribune en de zorgen rond de weersomstandigheden zijn helemaal weggespoeld door de overvloedige regen van de voorbije 24 uur. New York is helemaal klaar voor een geweldige apotheose van deze om vele, te vaak ook verkeerde redenen, onvergetelijke wereldbeker.
1: In veel woorden is de spanning bij de Spaanse gemeenschap stilaan aan het stijgen. Zij komen straks samen in het Aziatpark en de voorbereidingen daar zijn aan de gang. Peter de Kroebele is erbij.
2: Wij zijn nu paella aan het maken. Dat is een paella mixta, dus dat is zowel met vis als met vlees.
3: Nancy en haar man zorgen voor de rijkelijk gevulde paella met mosselen, inktvis en kip.
4: Donc il y a des fruits de mer, vous avez ici des moules, des calamars, des palourdes, du poulet.
3: Er zijn ook bocadillos, Spaanse broodjes. Er is wijn, tinto de verano en natuurlijk cerveza. Het bier wordt gekoeld met ijs. Dolores is er klaar voor.
5: We gaan zo stilletjes aan beginnen een beetje muziek te zetten en een beetje in de sfeer te komen van een winning voor deze avond.
3: Dus Spanje wint.
5: Wij hebben dat heel goed gespeeld, ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
3: En ze rekent op...
5: Yamil Lamal, Cucurella, Porro vind ik ook een goede speler. Dus ik denk dat we genoeg goede spelers hebben om te winnen.
3: Opbouwen hier, de aftrap komt dichterbij.
6: Una, gracias.
1: De Brusselse brandweer zal dinsdag op de nationale feestdag staken. Door eventuele opvorderingen zal er bij de brandweer en ziekenwagens wel een minimale dienstverlening zijn. De brandweerdiensten staken tegen het aanhoudend personeelstekort en de te hoge werkdruk. Ook op oudejaarsavond was er om die reden een stakingsactie. En sindsdien is er nog niets veranderd, zegt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
7: Integendeel is het nog erger geworden. Sinds 31 december zijn er ons allerlei beloftes gedaan van aanwerving, van bijkomende budgetten. Maar tot nu toe, 7 maanden later, is daar nog niets van in huis gekomen. Integendeel, ondertussen zijn er weer een paar tiental brandweermensen vertrokken op pensioen of vrijwillig, die dat dus niet vervangen zijn. Dus het tekort aan brandweermensen loopt alleen maar op.
1: De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleef hij Charles Leclerc voor. Olivier de Wilde.
8: Hij startte van op de polepositie, gaf die een aantal keer af, maar op het einde kwam Kimi Antonelli wel als eerste over de steep in Spa-Francorchamps voor Charles Leclerc. Een terechte 6e zege van het seizoen voor de WK-leider, die dat dus nu duidelijker is met 25 punten voorsprong nu naar 45 punten voorsprong. Een paar incidenten in deze spannende race, vooral dat Lewis Hamilton George Russell in de eerste ronde al uit het circuit duwde, opgaven op die manier voor Russell, geen WK-punten, maar wel voor de vierde van vandaag, Lewis Hamilton, die zo tweede wordt in de WK-stand. Max Verstappen werd derde.
1: Vanavond overwegend brede opklaringen. Morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft droog, maar lokaal is er kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden. Remco Evenepoel wint de 15e rit in de Ronde van Frankrijk. Zijn eerste ritwinst in deze tour. Daarmee begonnen we. Evenepoel klopte de leider in het klassement, Pogacar, in de laatste meters van een helling buiten categorie. Door de opgave van Jonas Vingegaard eindigt Evenepoel nu op de tweede plaats in het klassement. Dit en nog veel meer sportnieuws op sportza.be. Clara, blijf verwonderd. Zanzibar. Met Leenaert Jolijn.
9: Een heel goede avond. Gisteren was het alweer de laatste dag van het Gent Jazz Festival. Die 2 weken zijn weer ongelooflijk snel voorbij gegaan. Hopelijk heeft u een paar goede concerten kunnen meepikken. Maar de zomer is nog lang niet gedaan, gelukkig maar. Want er staan nog een paar festivals op het programma. En daar vertel ik u vandaag graag wat meer over in Zanzibar. Welkom.

werd gezongen door de partizanen in Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog en sindsdien uitgegroeid tot een absolute wereldhit, kan je toch wel zeggen. Het is zo sterk en ze brengt meteen een menigte op de been. En dat is exact wat de bedoeling was van dit verzetslied. De fameuze Bella Ciao, hier met de vier vrouwen van het zangkwartet Farawalla. Het is deze zomer in Antwerpen te doen. Op verschillende locaties in de maanden juli en augustus worden er concerten georganiseerd, allemaal gratis. Dus als u een beetje in het land blijft en u heeft nog niet te veel gepland, dan is dit misschien geen slecht idee om te doen. Onder andere deze artiesten is er te spotten. Livia Matouche.

krijg je toch spontaan een glimlach van op het gezicht. Ze speelt accordeon, maakt haar eigen teksten en zingt. De Braziliaanse Livia Matos hier in Com Você Eu Vou. Ze is te zien en te horen deze zomer tijdens het festival Zomer in Antwerpen. 5 dagen na elkaar op verschillende locaties. Ook helemaal gratis, dus daar ook geen excuses meer. Meer info kan u vinden op de website van het festival. Dat is www.zvazomervanantwerpen.be. En ook rond Antwerpen is er nog een ander festival deze zomer, het Sphinx Festival. Dat loopt van 23 tot 26 juli. En een van de namen op de affiche is deze Italiaanse.

Eerst hoorden we de allround artieste Lavinia Mancusi. Ze speelt gitaar, viool en tamboerijn in Secondo Coro della Lavandaia, Finestra Ca Lucive. En daarna Ave Cesaria, muziek van Stromae oorspronkelijk. Een ode aan de Capverdische Cesaria Evora. Hier in een versie gebracht door zangeres en gitariste Juliette Magnavassau. Je kan trouwens Lavinia Mancusi en Juliette Magnavassau live bezig zien in Boekhout, ergens rond Antwerpen, tijdens het Sphinx Festival eind juli. En we laten de diva op blote voeten zelf nog eens het beste van haarzelf bovenhalen in deze Angola, een track van op haar album Miss Perfumado van begin jaren 90.

0: Zumba, zumba.
1: De onmiskenbare stem van Cesaria Evora, eerst in de track Angola en daarna zomerse sferen in een nieuwe opname Zumba Ale door de band Nuevos Rios. Dat is elektronische muziek verwoven met traditionele muziek uit Colombia. En ook zij zijn te spotten op het Sphinx Festival op zaterdag 25 juli. En nog op die dag, zaterdag 25 juli, komt de Algerijnse zanger Nejim Boyzoul. Samen met zijn band brengt hij muziek van hun allernieuwste album, Dima Libre, waarin ze een lans breken voor vrijheid, het recht om jezelf te zijn. Eigenlijk zou het zelfs al geen issue meer mogen zijn anno 2026, maar goed. Verwacht u aan een mix van Afrikaanse ritmes, gypsy rumba en flamenco. Hier al een klein voorsmaakje in deze Rosa, que linda eres.

heb een dikke 10 jaar geleden heel Cuba afgereisd, samen met 2 vrienden, 3 weken lang. Dat was me wel het avontuur en dit brengt me zo hard terug naar die reis. Deze Mi Cha Cha Cha met de 12 vrouwen van de Cubaanse band Zule Max. Heb je ook zo die danskriebels in je been gekregen? Ga dan gewoon naar het Sphinx Festival op 23 juli. Daar kan je samen met hen een dansje placeren. Is folk misschien meer uw ding? Dan is er ook nog Folk Dendermonde. Daar tekent onder andere deze band present.

Eerst wegdromen met muziek van Naomi Verkouteren, 40 Years, met haar band Brisk. Die kan je trouwens zien op zaterdag 25 juli op het Folkfestival Dendermonde. En daarna waren we even van de kaart, of dat moest toch, in Kluts kwijt, muziek van de Vlaamse band Warmoes. Muziek kan helend zijn en dat neemt deze band heel serieus.

Carbonara en Canto all'Allier. Twee keer muziek van op hetzelfde album van de band Yaraque. Het is een album rond de curanera. Dat is een soort vrouwelijke genezer uit Zuid-Italië die evenwicht zoekt tussen de natuur, de gemeenschap en heilige rituelen. Ook een heel interessante mix hier van instrumenten die landsgrenzen en zelfs continenten overschrijdt. Ik was 17 jaar toen ik met mijn familie op Corsica op vakantie was. En op een heel willekeurig moment, ergens 's avonds, wandelden we door een straat in een stad waarvan ik me zelfs de naam niet meer herinner. Maar in elk geval, we werden gelokt door polyfonisch gezang. Dat kwam uit een piepkleine kerk. En wat we zagen en hoorden was gewoonweg onvergetelijk.

Eerst een Corsicaanse klaagzang, O Lamento di Gesù, door wellicht een van de meest bekende polyfone ensembles in Corsica, A Filetta. En daarna hoorden we nog zo'n bekende in zijn soort, Dries El Maloumi en zijn trio, samen met het Watar Quintet in Details. De codes geel en oranje slaan ons om de oren de laatste tijd. De natuur snakt naar een goede slok water. En nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar het mag binnenkort wel eens regenen. We roepen het Dries El Maloumi trio en het Watar Quintet nog eens terug. Misschien zijn zij de god van de neerslag, wie dat ook mag zijn, gunstig gezind.

Rain Dance. Muziek van de oudspeler uit Marokko, Driss El Maloumi. Hij samen met zijn trio en het Ouattara String Quintet. Ze sloegen de handen in elkaar voor hun album van 2024, Details. Het is een ontmoeting geworden tussen de Arabische en de Westerse wereld. Wat als een gebed een soort kinderlijk kat-en-muisspel wordt?

Strakke percussie, snelle ritmes en de vier vrouwen van het vocaalkwartet Farawalla. Eerst een un, due, tre, amen. En daarna een Hell Broke Loose. De twee tracks staan op hun album Culla e Tempesta, waar wordt gegoocheld met tegenovergestelde werelden, poëzie, kindertijd en sprookjes aan de ene kant, maar ook geweld, angst, oorlog en de harde realiteit. We doen het wat rustiger aan nu met de Noorse singer-songwriter Turgeir Valdemar.

Ik zag mezelf zo al zitten langs het water, zonder zorgen, met een grassprietje in mijn mond, in de compagnie van deze gast. Singer-songwriter uit Noorwegen, Torgeir Valdemar, in de tracks Dover en daarna Bigger Wave. We wisselen deze vijver graspriet Noorse volk in voor warme volk uit Niger. Met Le Fille de Iligadat. Dat zijn twee vrouwen, één op de Touareg-gitaar, de andere op het percussie-instrument, de Tende.

Iedereen was uitgenodigd op dit feestje. Galicianer Tanz in de typische klezmerstijl van het volkcollectief Dobranoc. En nog meer feesten, nu in het Italiaans stadje Napels.

over again.

séjour. Volgende week woensdag in Clara in Concert zet Michael Robrechts een project van Thomas Noël in de spotlights. Het heet The City's Song. En daarmee reist hij van de ene naar de andere stad, brengt daar een paar muzikanten bij elkaar en maakt opnames om de sfeer van de stad perfect vast te leggen. Naar Mexico City, Johannesburg, Ramallah en Teheran was ook Napels aan de beurt. De track hier, Tutte Colore, met de muzikanten uit België en Napels. Anouar Brahem en Dries El Maloumi zijn zo van die kanjers op de oud. Maar ook bij ons hebben we iemand die er zijn leven van maakt. Tristan Driessens.

Muziek als bindend element tussen culturen en landen. Dat is het uitgangspunt van het album A Folk Dancer's Journey van de Belgische Tristan Driessens. Hij speelde hier op de oud samen met nog andere muzikanten in La Danse de l'Envol à l'Aube. Reizen zonder echt te weten waar je naartoe gaat, dat is het recept voor de playlist van Jan van Biezen in El Dorado, zometeen na het nieuws van 10 uur. Ik heb hier nog als laatste van Zanzibar vandaag deze minitrip door Groenland. Erik Friedlander is onze gids in de track Manitsok. Goeie reis en veilig thuis.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Over een uur begint in New York in de VS de finale van het WK voetbal. Europees kampioen Spanje neemt het op tegen titelverdediger Argentinië. Op dit moment is er een show in het stadion. De Amerikaanse president Trump woont de finale bij. Het is de eerste wedstrijd op dit WK waar hij bij aanwezig is. En in Vilvoorde, waar 1 op de 10 inwoners Spaanse roots heeft, zijn ze met veel samengekomen om samen de match te bekijken op een groot scherm. En ze geloven rotsvast in hun kansen.
1: Overtuigd dat wij gaan winnen. In 2010 heb ik hetzelfde gevoel. Dus wij winnen.
2: Argentinië is alleen Messi. En Spanje is een hele ploeg, een grote ploeg, een sterke ploeg. En voilà, ik ben bijna zeker.
3: Ik denk dat wij al heel lang wachten voor die mooie tweede ster. En ik denk dat het vanavond gaat gebeuren. Ik hoop het alleszins.
4: Viva Spanje!
0: Remco Evenepoel is in de wolken met zijn ritwinst in de Ronde van Frankrijk. Hij klopte in de 15e etappe gele trui Tadej Pogacar en zijn ploegmaat Isaac Del Toro in een sprint bergop.
5: Ik ben echt aan het trillen van de emoties. Dus, het is echt prachtig om deze mooie etappe te kunnen winnen. En om met mij ja, misschien op dit moment wel de twee beste klimmers van de wereld, met Tadej en Isaac, te kunnen doen. Ja, het maakt het alleen maar mooier. Ik denk, elke kans die we krijgen, moeten we nemen. En ik denk wel dat ik hem dik heb genomen en dat ik hem ook wel verdien.
0: Evenepoel staat nu ook stevig op de tweede plaats in het klassement, nadat Vingegaard moest opgeven na een val. Hij brak zijn sleutelbeen en zal geopereerd worden. En ook sprinter Tim Merlier gaf op vandaag. Merlier won 3 etappes deze Tour. In de grote prijs motocross van Groot-Brittannië hebben de broers Koenen er een slecht weekend op zitten. Lucas Koenen moest 2 keer opgeven in de MXGP, maar blijft wel aan de leiding in de WK-stand. Zijn broer Sascha kwam in de MX2 niet verder dan een 10e en een 5e plaats. Hij verliest zijn leidersplaats. En het eerste weekend van het Tomorrowland Festival loopt stilaan op zijn einde en is tot nu toe rustig verlopen. Ook in de hulpposten, zegt woordvoerster Debbie Willemsen.
6: Eigenlijk zijn het de typische festivalprobleempjes die zijn komen opdagen. Wat bondes of mensen die hun enkels hebben verstuikt of die eigenlijk naar het ziekenhuis zijn overgebracht om een x-ray te laten maken of een gips te laten leggen. Maar eigenlijk over het algemeen ook heel rustig daar en ook bij crew. Dus ook heel weinig behandelingen bij crew. We zitten meestal rond een 2.000 tot 3.000 verzorgingen per weekend. We zitten ongeveer op die aantallen, ja.
0: Er waren 200.000 mensen in Boom dit weekend. 36.000 van hen verblijven op de camping en vertrekken ten laatste morgenmiddag. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd. Is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden? Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
4: Clara Live.
5: Joy in Clara Live met Nicole van Opstal. Morgen om 8 uur op Clara en VRT Max.
6: How shall I begin my story? That has no beginning.
7: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.

by the wonderful nature.

0: Koen Vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Clara Life.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Clara, live.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië vanavond om de wereldtitel. De finale zit in de slotfase. We luisteren even mee met onze commentator in New York, Peter van den Bemt.
1: En voor de luisteraars van het radionieuws zeg ik dat we nog altijd bij 0-0 zijn hier in de finale van het wereldkampioenschap tussen Spanje en Argentinië. En op 7 minuten van het einde in Argentinië, de regerende wereldkampioen, heeft nog altijd niets ondernomen. Geen bal tussen de palen. Spanje heeft het initiatief, heeft al een paar pogingen gehad, maar heeft ook nog niet echt voor groot doelgevaar kunnen zorgen. Eén kobbel van Torres werd dan gekeerd en Emiliano Martinez heeft een paar keer vreemd op schoten van afstand, maar voorlopig dus nog altijd geen beslissing. We stevenen op verlengingen af tussen Spanje en Argentinië met nog iets minder nu dan 7 minuten op de klok. 0 tegen 0.
0: Dankjewel, Peter. In de pauze van de WK-finale was er een halftime show met allerlei sterren zoals Madonna, Shakira, de Koreaanse groep BTS en Justin Bieber. De klassieke dirigent Gustavo Dudamel was er met een strijkorkest en ook de Muppets waren erbij. Just look at you, hallelujah. It's the World Cup.

0: Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen, zo heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurig zieken konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Maar dat verandert vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna 60% van hun loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Ambtenaren die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. En in het noorden van Irak is een Amerikaanse militair omgekomen, dat meldt het Amerikaanse leger. De militair kwam om toen niet ontplofte munitie van een neergehaalde Iraanse drone gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht. Dat brengt het aantal omgekomen Amerikaanse militairen sinds het begin van de oorlog tegen Iran op 17. Vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Volg de ontknoping van het WK voetbal ook op VRT1, VRT Max en in de Sporza-app.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het

0: continuons. Twaalf uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië momenteel om de wereldtitel. De wedstrijd zit in het absolute slot. We luisteren mee naar de ontknoping met onze commentator Peter van den Bemt vanuit LA, vanuit New York.
1: Zeg ik dat Spanje op een minuut, anderhalve minuut van de wereldtitel staat. 1-0 de voorsprong in de tweede verlenging. Een doelpunt van Ferran Torres. En het zou een oververdiende winnaar zijn, want Argentinië heeft helemaal niets klaargekregen. Kon geen bal tussen de palen krijgen. Pas nu met zijn tiende na de uitsluiting van Fernandes. Op het einde van de reglementaire speeltijd. Wel een kans voor Simeone. En nog een gevaarlijke actie. Maar Spanje had er meer. Een onbegrijpelijk afgekeurd doelpunt ook genoteerd van Nico Williams. Waar alleen de ref weet waarom. Maar voorlopig dus Spanje op een minuut van de wereldtitel. Want 1-0 voor in de tweede verlenging hier in New Jersey tegen Argentinië. Cucurella met Garcia. Ja, goede bal naar de buitenkant. Porro met ruimte. Maar Argentinië, oké. Even geduwd, even gedrukt. Maar die overgave, die passie, die onverzettelijkheid die hen zo gekenmerkt heeft in moeilijke situaties, die hadden we niet meer van Argentinië. Het leek alsof dit de wedstrijd te veel was. Te veel krachten verbruikt. Cucurella, kan hij bij de bal? Nee. Ook geen overtreding. Wel gefloten, was helemaal niets aan de hand. Want een tuimeling van Otamendi, die ondertussen spits is geworden. Nog 20 seconden in principe. Emiliano Martinez komt de vrije trap nemen. Net onder de middenlijn. Dit moet het laatste moment zijn. De Argentijnen schreeuwen hun keel nog schor. Spanjaarden staan bijna op het veld. De toegevoegde tijd is bijna verstreken. Nog één lange bal richting strafschopgebied. Unai Simon blijft waar hij is. Bal wordt weggekopt. Ferran Torres haalt hem weg. En het laatste fluitsignaal weer klinkt hier in het MetLife Stadium. En kroont Spanje tot...
0: Dankjewel Peter vanuit New York. En Spanje is dus wereldkampioen geworden voor de tweede keer in Vilvoorde. Daar zijn 1 op de 10 inwoners, hebben daar Spaanse roots. En daar volgen honderden mensen de wedstrijd op een groot scherm. Peter de Kroebele, jij bent daar ook bij. De ontlading is groot daar zeker?
2: Ja, hier in het Asiatpark, dat is zo'n oud militair domein dat nu een hub is geworden. Inderdaad, zoals je zegt, honderden mensen samen meeleven, meeschreeuwen, meebrullen. Ik denk dat zo wat 99,5% van de mensen hier voor Spanje was. Ik heb een paar Argentijnse shirts gezien, maar de rest waren allemaal pro-Spanje, hebben echt meegeleefd, meegedaan. En ik denk dat het hier nu op deze site het feest toch kan beginnen. Hier zijn nog heel veel mensen, hier is nog bier, hier zijn nog plekken voor vertier, noem maar op. Dus ik denk dat dit nog wel een feestje wordt hier in Vilvoorde voor die Spanjaarden met hun net verworven titel.
0: Dankjewel, Peter. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof voor ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen, zo heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurig ziekte konden die dagen ervoor gebruikt worden voor een volledig loon, kan dan doorbetaald worden, sorry. Maar dat verandert dus vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna 60% van hun loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Ambtenaren die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. En de Hongaarse premier Magyar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Zij is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. Het presidentschap in Hongarije is voornamelijk ceremonieel, maar de president kan wel veto's stellen en wetten tegenhouden. De kans dat Polgár de nieuwe president wordt is groot, want de partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Vannacht eerst de brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat gedruppel en maxima van 17 tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken bij maxima van 20 tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara Life.